0: can't sit still now.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Namke en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon. 'S Middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden.

0: vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Nam K en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Vlodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon, 's middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden.

0: ciała.
1: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. In een rapport van de Europese Commissie staat dat verwacht wordt dat de bevolking van de EU vanaf 2030 gaat krimpen en dat er in het jaar 2100 10 keer zoveel Afrikanen dan Europeanen zijn. In 2029 wordt een piek bereikt van 453,3 miljoen mensen in Europa en vanaf 2100 komt dat aantal onder de 400 miljoen. Als oorzaak wordt onder andere een laag geboortecijfer genoemd en krimp en vergrijzing zal worden afgeremd door migratie. Voor ons land is de verwachting dat de bevolking tot 2070 stijgt. Nadat er jarenlang zo'n 835.000 ton staalslakken lag opgeslagen, gaat Tata Steel de bodem bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. Het grondwater en de bodem zijn vervuild geraakt door de opslag. Uit onderzoek is gebleken dat stoffen van die staalslakken in de bodem en het grondwater zitten. Inmiddels zijn de slakken, een restproduct van staalproductie, verwijderd. Wanneer het saneren begint is onduidelijk. Acteur Kees Gil is onverwachts overleden aan een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Gil heeft een lange carrière achter de rug. Voor zijn titelrol in de film Simon kreeg hij een gouden kalf. Verder was hij onder andere te zien in de film Oesters van Nam Kee en de musical De Drie Musketeers en speelde hij in series als Flodder en Baantjer. Ook speelde hij sinds 2016 in de tv-serie Flikker Rotterdam, waarvan de opnames voor het nieuwe seizoen net waren afgerond. De twee natuurbranden ter hoogte van Fontainebleau ten zuiden van Parijs zijn onder controle, maar nog niet geblust. Volgens de autoriteiten betekent het dat het vuur zich niet meer uitbreidt, maar het kan dagen tot weken duren voor ze helemaal geblust zijn. Dat gebeurt onder andere door tientallen brandweerlieden en 6 blushelikopters. Een van de branden die zondag ontstond is mogelijk aangestoken. Er zijn 6 verdachten opgepakt, waaronder een lid van de vrijwillige brandweer. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en de temperatuur daalt naar 14 tot 19 graden. Overdag eerst zon. 'S Middags neemt de bewolking toe en kan er een enkele bui ontstaan. Het wordt 23 tot 31 graden.

0: sit still now.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Jam FM. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hervatten vandaag een hulpverlening in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Dat kan volgens de organisatie weer veilig, omdat asielzoekers voortaan overdag in een kantoorpand op het terrein worden opgevangen en er extra beveiliging komt. Vorige week stopten beide organisaties vanwege de onveilige situaties. Wel benadrukken ze dat de nieuwe maatregelen volgens hen geen structurele oplossing zijn voor de opvangproblemen in Ter Apel. De politie heeft afgelopen nacht meerdere aanhoudingen verricht in het onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen. Agenten voerden op verschillende plekken in de binnenstad invallen en doorzoekingen uit. Over het aantal verdachten en hun rol wil de politie voorlopig niet zeggen, omdat het onderzoek nog loopt. De opgepakte personen mogen voorlopig alleen contact hebben met hun advocaat. Er zouden op twee plaatsen in de hoofdstad ook panden van verdachten doorzocht zijn. Vorig jaar zijn er wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF. Toch ligt de vaccinatiegraad nog altijd onder het niveau van voor de coronapandemie. Vooral de vaccinatie tegen mazelen blijft achter. Terwijl daarvoor volgens de WHO minstens 95% van de kinderen ingeënt moet zijn om uitbraken te voorkomen. Vorig jaar was die, net als in 2024, maar 84%. In Nederland daalde die tot onder de 90%. Er zijn na ruim een eeuw geen grenscontroles meer tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht kunnen reizigers zonder controle de grens oversteken. Dat is mogelijk door een akkoord tussen de Europese Unie, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, waardoor Gibraltar deel wordt van het Schengengebied. Alleen op de luchthaven en in de haven blijven er nog paspoortcontroles bestaan. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel van nog geen 7 vierkante kilometer. Spanje noemt het illegaal bezit. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler.

0: toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
9: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
10: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
11: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
12: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live.

0: Jam FM met het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Jam FM. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hervatte vandaag een hulpverlening in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Dat kan volgens de organisatie weer veilig, omdat asielzoekers voortaan overdag in een kantoorpand op het terrein worden opgevangen en er extra beveiliging komt. Vorige week stopten beide organisaties vanwege de onveilige situaties. Wel benadrukken ze dat de nieuwe maatregelen volgens hen geen structurele oplossing zijn voor de opvangproblemen in Ter Apel. De politie heeft afgelopen nacht meerdere aanhoudingen verricht in het onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen. Agenten voerden op verschillende plekken in de binnenstad invallen en doorzoekingen uit. Over het aantal verdachten en hun rol wil de politie voorlopig niet zeggen, omdat het onderzoek nog loopt. De opgepakte personen mogen voorlopig alleen contact hebben met hun advocaat. Er zouden op twee plaatsen in de hoofdstad ook panden van verdachten doorzocht zijn. Vorig jaar zijn er wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF. Toch ligt de vaccinatiegraad nog altijd onder het niveau van voor de coronapandemie. Vooral de vaccinatie tegen mazelen blijft achter. Terwijl daarvoor volgens de WHO minstens 95% van de kinderen ingeënt moet zijn om uitbraken te voorkomen. Vorig jaar was die, net als in 2024, maar 84%. In Nederland daalde die tot onder de 90%. Er zijn na ruim een eeuw geen grenscontroles meer tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht kunnen reizigers zonder controle de grens oversteken. Dat is mogelijk door een akkoord tussen de Europese Unie, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, waardoor Gibraltar deel wordt van het Schengengebied. Alleen op de luchthaven en in de haven blijven er nog paspoortcontroles bestaan. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel van nog geen 7 vierkante kilometer. Spanje noemt het illegaal bezit. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler.

0: Quiz presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau. Zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
9: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.

0: 8 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Jam FM. In de eerste 6 maanden van dit jaar heeft de Nederlandse douane meer illegale sigaretten onderschept. Het waren er 106 miljoen, vooral in zeecontainers. Volgens de douane is de smokkel van tabaksproducten naast cannabis een vast verdienmodel van criminelen geworden. Dat zou vooral komen door de hoge accijns op tabaksproducten. Vorig jaar werden bijna 255 miljoen illegale sigaretten onderschept. De douane onderschepte in de eerste helft van het jaar ook ruim 19.000 kilo cocaïne en ongeveer 8.000 kilo cannabis, ook een stijging. Volgens de Iraanse revolutionaire garde heeft Iran in Bahrein faciliteiten van de Amerikaanse vijfde vloot bestookt. Het zou daarbij gaan om een militaire elite-eenheid, installaties voor bevelvoering en aansturing, brandstofvoorziening en Amerikaans militair materieel. De Iraanse aanval zou een reactie zijn op Amerikaanse activiteiten in de Indische Oceaan en pogingen van de Verenigde Staten om controle te krijgen over de Straat van Hormuz. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hervatte vandaag een hulpverlening in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Dat kan volgens de organisatie weer veilig, omdat asielzoekers voortaan overdag in een kantoorpand op het terrein worden opgevangen en er extra beveiliging komt. Vorige week stopten beide organisaties vanwege de onveilige situaties. Wel benadrukken ze dat de nieuwe maatregelen volgens hen geen structurele oplossing zijn voor de opvangproblemen in Ter Apel. Vorig jaar zijn er wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF. Toch ligt de vaccinatiegraad nog altijd onder het niveau van voor de coronapandemie. Vooral de vaccinatie tegen mazelen blijft achter, terwijl daarvoor volgens de WHO minstens 95% van de kinderen ingeënt moet zijn om uitbraken te voorkomen. Vorig jaar was die, net als in 2024, maar 84%. In Nederland daalde die tot onder de 90%. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover het Radio Nieuws op Jam FM.
2: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
3: Tip voor ondernemers en stank in het politiebureau. Mijn naam is Angelique Spoor. Amsterdam staat bol van de ondernemingen op elk denkbaar gebied. Maar hoe zorg je ervoor dat je op het netvlies blijft staan van je klanten? Onderzoek wijst uit dat een herbruikbaar cadeautje met je merknaam erop wonderen doet. Denk hierbij aan artikelen als tassen, drinkflessen of pennen die mensen dagelijks gebruiken. Het effect van het cadeautje kan gecheckt worden door er een QR of kortingscode op aan te brengen. Wie zich heeft misdragen in de buurt van het Amsterdamse centrum en vervolgens wordt meegenomen naar het politiebureau op de Elandsgracht, wacht een onaangename verrassing. Naar verluidt stinkt het daar behoorlijk. Een en ander is het gevolg van daar verblijvende verdachten die een douche al geruime tijd niet van binnen hebben gezien, laat staan gebruikt. De agenten ter plekke geven het euvel toe. Ondanks dat er dagelijks wordt schoongemaakt, valt er in dit geval niet te vechten tegen de bierkaai. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
4: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
5: Wij zijn Jam FM.
2: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
6: This is the jamming summer.

0: van half negen.
1: Dit is Dick de Haart met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In de eerste 6 maanden van dit jaar heeft de Nederlandse douane meer illegale sigaretten onderschept. Het waren er 106 miljoen, vooral in zeecontainers. Volgens de Iraanse revolutionaire garde heeft Iran in Bahrein faciliteiten van de Amerikaanse vijfde vloot bestookt. De Iraanse aanval zou een reactie zijn op Amerikaanse activiteiten in de Indische Oceaan en pogingen van de Verenigde Staten om controle te krijgen over de Straat van Hormuz. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hervatten vandaag een hulpverlening in Ter Apel bij het aanmeldcentrum. Vorig jaar zijn er wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan een jaar eerder. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Oudekerker pakt 2 Nederlandse titels op de vlinderslag. En gratis strandbus rijdt deze zomer naar de kust. Mijn naam is Emilie van Steen. De 17-jarige Tibbe Quist uit Oudekerk, die uitkomt voor de Koninklijke Amsterdamse Zwemclub 1870, veroverde de afgelopen week de Nederlandse titel op zowel de lange als de korte baan. Tijdens de Nederlandse kampioenschappen in het Pieter van den Hogeband zwemstadion veroverde hij het goud op de 50 meter vlinderslag in de leeftijdscategorie 18 jaar en jonger. Op de 100 meter vlinderslag legde hij na een knappe eindsprint beslag op het zilver. Een week later, tijdens de Nederlandse kampioenschappen sprint in Amsterdam, was Tibbe weer de snelste op de vlindersprint, nu in het 25 meter bad. En inwoners van Amstelveen en Haarlemmermeer kunnen deze zomer gebruik maken van een gratis strandbus naar Zandvoort en Bloemendaal. De bus rijdt als proef in de weekenden tot en met 30 augustus. Reizigers kunnen gratis parkeren bij PNR Expo Greater Amsterdam in Vijfhuizen en daar overstappen op de strandbus. Op drukke momenten rijdt de bus 4 keer per uur en de reistijd naar het strand bedraagt ongeveer 35 minuten. De proef moet de bereikbaarheid van de kust verbeteren en de verkeersdrukte verminderen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
4: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oudekerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
2: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In
5: de zon. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Jam FM. Nederlandse consumenten schatten de inflatie tot 3 keer zo hoog als de feitelijke inflatie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van onderzoek onder consumenten. De afgelopen jaren is de inflatie rond de 3% gebleven, terwijl de gevoelsinflatie ongeveer 8% blijft. Dat de inflatie veel hoger wordt ingeschat komt vooral door de energiecrisis in 2022. En ook verwachten consumenten dat de inflatie wel zal stijgen door de spanningen in de wereld. Vooral de spanningen in het Midden-Oosten spelen een rol, aldus het CBS. In de eerste 6 maanden van dit jaar heeft de Nederlandse douane meer illegale sigaretten onderschept. Het waren er 106 miljoen, vooral in zeecontainers. Volgens de douane is de smokkel van tabaksproducten naast cannabis een vast verdienmodel van criminelen geworden. Dat zou vooral komen door de hoge accijns op tabaksproducten. Vorig jaar werden bijna 255 miljoen illegale sigaretten onderschept. De douane onderschepte in de eerste helft van het jaar ook ruim 19.000 kilo cocaïne en ongeveer 8.000 kilo cannabis, ook een stijging. Volgens de Iraanse revolutionaire garde heeft Iran in Bahrein faciliteiten van de Amerikaanse vijfde vloot bestookt. De Iraanse aanval zou een reactie zijn op Amerikaanse activiteiten in de Indische Oceaan en pogingen van de Verenigde Staten om controle te krijgen over de Straat van Hormuz. Vorig jaar zijn er wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF. Toch ligt de vaccinatiegraad nog altijd onder het niveau van voor de coronapandemie. Vooral de vaccinatie tegen mazelen blijft achter, terwijl daarvoor volgens de WHO minstens 95% van de kinderen ingeënt moet zijn om uitbraken te voorkomen. Vorig jaar was die, net als in 2024, maar 84%. In Nederland daalde die tot onder de 90%. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: De kleine komedie Terug in de Tijd en Trouwen duur op vrijdag. Mijn naam is Angelique Spoor. Voor de iets ouderen onder ons telt Max Tailleur als een icoon op het gebied van humor. De in Amsterdam geboren grappenmaker maakte destijds onder andere furoren met zijn gorddroge Sam en Moos moppen. In de jaren 70 van de vorige eeuw lanceerde hij een telefoonlijn waar je naartoe kon bellen om een grappig verhaaltje te horen. Met dit erfgoed in het achterhoofd heeft Theater De Kleine Comedie aan de Amstel tijdens een zomerstop een gratis zogeheten geinlijn in het leven geroepen, waarbij de bellers een mop te horen krijgen van een bekende Nederlandse cabaretier. Wie graag wil trouwen op vrijdag in Amsterdam moet rekenen op een nota van €940,50. Op die dag blijkt de ceremonie een stuk duurder te zijn in de hoofdstad dan in de rest van ons land. De betreffende cijfers komen naar voren uit onderzoek van trouwplatform The Perfect Wedding. Overigens blijken de prijzen op de overige dagen dat er gehuwd kan worden in Mokum eveneens dik boven de €900 te liggen. Trouwen in het weekend behoort niet tot de mogelijkheden. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: van 9:30.
1: Dit is Dick de Haart met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Nederlandse consumenten schatten de inflatie tot 3 keer zo hoog als de feitelijke inflatie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van onderzoek onder consumenten. Dat de inflatie veel hoger wordt ingeschat komt vooral door de energiecrisis in 2022. En ook verwachten consumenten dat de inflatie wel zal stijgen door de spanningen in de wereld. In de eerste 6 maanden van dit jaar heeft de Nederlandse douane meer illegale sigaretten onderschept. Het waren er 106 miljoen. Volgens de Iraanse revolutionaire garde heeft Iran in Bahrein faciliteiten van de Amerikaanse vijfde vloot bestookt. De Iraanse aanval zou een reactie zijn op Amerikaanse activiteiten in de Indische Oceaan. Vorig jaar zijn er wereldwijd iets meer kinderen gevaccineerd dan een jaar eerder. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Mogelijke komst koffieshop in Duivendrecht onderzocht. Mijn naam is Emilie van Steen. Op de locatie van het voormalige pand aan de HJE Wenkebachweg wordt mogelijk een koffieshop gevestigd. Voor het terrein, net over de grens van de Zonnehofbuurt en het Michaëlplein, aan de andere kant van de A10, is vorig jaar een omgevingsvergunning aangevraagd voor een gebouw met onder meer een horecagelegenheid, een koffieshop en kantoorruimte. De locatie, waar eerder onder andere een nachtclub zat, is onlangs gesloopt. De mogelijke komst van een koffieshop kwam aan de orde in de gemeenteraad van Ouder Amstel. Het college laat weten hierover in overleg te zijn met Stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam. Volgens het college zijn er nog geen concrete ontwikkelingen of een verleende vergunning. De plannen worden door sommige inwoners van Duivendrecht met zorg gevolgd. Zij vrezen dat een koffieshop kan leiden tot extra verkeers- en parkeerdruk en meer overlast in de omgeving. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: The Soul of Amsterdam. We nemen je mee naar de catacomben van The Soul.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En goed je ook nu weer aan de andere kant van de radio te zien bij jouw enige echte Jam FM. Mijn naam is Remke Franken en ik heb weer twee nieuwe films voor je uitgezocht die je deze zomer kunt gaan bezoeken in de bioscoop. Hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. We beginnen deze week met de komische dramafilm The Invite. Het betreft een remake van de Spaanse film Sentimental uit 2020 met een inspiratie van Who's Afraid of Virginia Woolf. Het verhaal draait allemaal om het stel Joe en Angela, gespeeld door de Amerikaanse komiek Seth Rogen en Olivia Wilde. Hun huwelijk bevindt zich wat in een sleur. Hun bovenbuur allerminst, want iedere nacht blijkt het appartement gehoriger dan waarschijnlijk bedoeld. Op een avond nodigen Joe en Angela hun bovenburen Pina, gespeeld door Penelope Cruz, en Hawk, gespeeld door Edward Norton, uit om eens kennis te maken. De bovenburen die hebben wel wat ideeën over om de levens van Joe en Angela weer wat op te spijzen door middel van het ruilen van partners. The Invite is een vermakelijke film die goed werd ontvangen en werd gekeurd vanaf 12 jaar. De tweede film is wederom een horror-vervolgfilm van de bekende horrorserie Evil Dead met de titel Evil Dead Burn. De filmserie, die je wellicht ook kent van de videospellen, lijken zich altijd af te spelen in een afgelegen hut waarbij het de bedoeling was om een rustige vakantie te hebben, maar er altijd bloeddorstige kwade geesten die vakantierust komen verstoren. Ook in dit alweer zesde vervolg zoekt een jonge weduwe troost bij een schoonfamilie na het verlies van haar man. Maar die gezellige familiereunie verandert al snel in een bloeddorstige nachtmerrie als ze een eeuwenoud boek vinden. Net als in de vorige Evil Dead films, een film waarbij het bloed rijkelijk vloeit en die werd gekeurd vanaf 16 jaar. Deze week een film over genodigde gasten in The Invite of een film over niet genodigde gasten in Evil Dead Burn. Als jij ook een van deze twee films gaat bezoeken, wensen wij van Jam FM wederom heel veel kijkplezier. En zien we je sowieso graag hier snel weer terug bij een nieuwe editie van Jam FM met de Movies.
3: Are you ready? Let's go back to the 90s. Jam FM.

0: schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Last van vocht, schimmel of slecht binnenklimaat? Ventilatie Noord-Holland optimaliseert je volledige mechanische ventilatie of WTW-systeem. Van bouwkundig ventilatieadvies tot complete reiniging. Wij verbeteren het totale ventilatiesysteem voor gezonde lucht en een lagere energierekening. Kijk op ventilatienoordholland.nl en geef je huis weer lucht.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Uiterlijke opzichtdatum, oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
7: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
8: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Jam FM. Vanochtend zijn Nederlandse en Duitse agenten begonnen aan een gecoördineerde actie tegen drugslaboratoria in beide landen, meldt de Telegraaf. Inmiddels zijn meerdere mensen gearresteerd. Er zijn 3 gebouwen in Nederland en 10 panden in Duitsland onderzocht. Wat daar is gevonden is nog niet duidelijk. De politie zoekt 9 verdachten uit Duitsland en Nederland die duizenden kilo's grondstoffen voor het maken van amfetamine zouden hebben geleverd. Ook worden ze verdacht van het runnen van de drugslabs. Sinds de introductie half juni van het NS-zomerabonnement voor de trein hebben ruim 270.000 reizigers het abonnement van 49 euro per maand genomen. Volgens de NS hadden ruim 80.000 van hen niet eerder een abonnement. Met het abonnement, dat Nederlands Dalvrij heet, kunnen reizigers buiten de spitsen in het weekend onbeperkt met de trein reizen, ook bij andere treinvervoerders. Deze zomer voerde het kabinet de regeling in na aandringen van de Tweede Kamer vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Nederlandse consumenten schatten de inflatie tot 3 keer zo hoog als de feitelijke inflatie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van onderzoek onder consumenten. De afgelopen jaren is de inflatie rond de 3% gebleven, terwijl de gevoelsinflatie ongeveer 8% blijft. Dat de inflatie veel hoger wordt ingeschat komt vooral door de energiecrisis in 2022. En ook verwachten consumenten dat de inflatie wel zal stijgen door de spanningen in de wereld. In de eerste 6 maanden van dit jaar heeft de Nederlandse douane meer illegale sigaretten onderschept. Het waren er 106 miljoen, vooral in zeecontainers. Volgens de douane is de smokkel van tabaksproducten naast cannabis een vast verdienmodel van criminelen geworden. Dat zou vooral komen door de hoge accijns op tabaksproducten. Vorig jaar werden bijna 255 miljoen illegale sigaretten onderschept. De douane onderschepte in de eerste helft van het jaar ook ruim 19.000 kilo cocaïne en ongeveer 8.000 kilo cannabis, ook een stijging. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Nieuwe Amsterdam in Concert en middeleeuwse poort bij Rijksmuseum aangepakt. Mijn naam is Angelique Spoor. Er komt een nieuwe editie van Amsterdam in Concert. Het festijn zal plaatsvinden in het Concertgebouw op zaterdag 18 en zondag 19 juli. Deelnemers aan het programma zijn onder andere Glennis Grace, Jamai en Karin Bloemen. Die muzikaal zullen worden begeleid door Cor Bakker en zijn orkest. Ook accordeonspeler André Vrolijk heeft zijn medewerking toegezegd. Het spektakel maakt deel uit van de Vriendenloterij Zomerconcerten. De naam Pierre Kuipers behoeft geen nadere uitleg. De in Roermond geboren en gestorven architect is wereldberoemd vanwege zijn vele creaties, als bijvoorbeeld het Amsterdamse Centraal Station en het in Utrecht gelegen Kasteel de Haar. Bij zijn invulling van het Rijksmuseum heeft hij begin vorige eeuw de zogenaamde Stadhouderspoort geplaatst, afkomstig van het Haagse Binnenhof, met daarnaast een poort uit Utrecht. In de loop der jaren zijn deze middeleeuwse bouwsels behoorlijk gaan verzakken. Martijn Brandjes, projectleider bouwkunde bij het Rijks, vertelt dat er hard wordt gewerkt om deze iconische constructies in ere te herstellen. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
3: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
4: Wij zijn Jam FM.
1: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulvol en altijd dichtbij.
5: This is the jamming summer.
1: We

0: Het nieuws van 10:30.
1: Dit is Dick de Hart met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Vanochtend zijn Nederlandse en Duitse agenten begonnen aan een gecoördineerde actie tegen drugslaboratoria in beide landen, meldt de Telegraaf. Sinds de introductie 30 juni van het NS-zomerabonnement voor de trein hebben ruim 270.000 reizigers het abonnement van €49 per maand genomen. Nederlandse consumenten schatten de inflatie tot 3 keer zo hoog als de feitelijke inflatie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van onderzoek onder consumenten. Dat de inflatie veel hoger wordt ingeschat komt vooral door de energiecrisis in 2022. En ook verwachten consumenten dat de inflatie wel zal stijgen door de spanningen in de wereld. In de eerste 6 maanden van dit jaar heeft de Nederlandse douane meer illegale sigaretten onderschept. Het waren er 106 miljoen. Het weer, zonnig en hier en daar wat sluierwolken. In het oosten kan er vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Eerste editie Zomer Unlocked trekt 30 kinderen en gratis rondleiding over Zorgvliet. Mijn naam is Emilie van Steen. De eerste editie van Zomer Unlocked in Oudekerk was een succes. Ongeveer 30 kinderen uit groep 5 tot en met 7 deden 3 dagen mee aan sportieve en creatieve activiteiten. Het programma speelde zich grotendeels af bij SV Oudekerk. De kinderen volgden onder meer sport- en spelactiviteiten, een street dance workshop, maakten muziek op de computer en deden een speurtocht. De afsluiting was in het Amstelbad, waar de kinderen konden zwemmen en spelen. Van 10 tot en met 12 augustus volgt een tweede editie van Zomer Unlocked. Speciaal voor jongeren uit groep 8 en de eerste 2 klassen van het voortgezet onderwijs. En daarvoor zijn nog plaatsen beschikbaar. En op zondag 19 juli is er een gratis rondleiding over Gedenkpark Zorgvliet aan de Amsteldijk 273. Onder begeleiding van een gids wandelen deelnemers langs graven van bekende en onbekende Nederlanders en krijgen zij meer te horen over de geschiedenis, architectuur en natuur van het park. Ook de rijksmonumenten en moderne vormen van herdenken komen tijdens de rondleiding aan bod. De wandeling begint om 1 uur en duurt ongeveer 2 uur. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden is noodzakelijk omdat het aantal plaatsen beperkt is. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 30 minuten of lees je op onze website jamfm.nl.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie. An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie. De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten. En gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Afgelopen jaar vonden er minder aanslagen met explosieven in Oost-Brabant en de Randstad plaats dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers van het ANP. In de rest van het land waren er juist meer aanslagen of pogingen daartoe met bommen en illegaal vuurwerk. Het gaat dan vooral om het midden en oosten van het land en Zeeland en West-Brabant. In de regio Amsterdam, Rotterdam, Noord-Holland en Oost-Brabant was de daling het sterkst. Ook tienduizenden Nederlanders zijn slachtoffer van het datalek bij de Franse campingsite Secure Holiday. Gegevens van veel Nederlandse vakantiegangers liggen op straat. Dat blijkt uit een onderzoek van EenVandaag. In februari was er een hack bij die site en werden gegevens van zo'n 41.500 Nederlandse reserveringen van 500 campings gestolen. In vooral Frankrijk, Italië en Spanje. Eerder werden al andere vakantiewebsites getroffen door een hack. Zoals onder meer Vacances Soleil, Best Western Hotels en Booking.com. Sinds de introductie half juni van het NS zomerabonnement voor de trein hebben ruim 270.000 reizigers het abonnement van €49 per maand genomen. Volgens de NS hadden ruim 80.000 van hen niet eerder een abonnement. Met het abonnement dat Nederland Dalvrij heet, kunnen reizigers buiten de spits en in het weekend onbeperkt met de trein reizen, ook bij andere treinvervoerders. Deze zomer voerde het kabinet de regeling in na aandringen van de Tweede Kamer vanwege de sterk gestegen brandstofprijzen. Argentijnen die 2 maanden lang geen alimentatie hebben betaald, mogen vanavond het stadion in het Amerikaanse Atlanta niet in voor de WK halve finale Engeland-Argentinië. De Argentijnse overheid heeft de organisatie van het WK voetbal een lijst met 13.000 wanbetalers gegeven. En zodra het entreebewijs van iemand die geen alimentatie heeft betaald wordt gescand, blokkeert het systeem het bewijs. In Argentinië zelf wordt deze maatregel al bijna anderhalf jaar met succes toegepast. Het weer zonnig met hier en daar wat sluierbewolking. In het oosten kan vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler.
9: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
11: Tip voor ondernemers en stank in politiebureau. Mijn naam is Angelique Spoor. Amsterdam staat bol van de ondernemingen op elk denkbaar gebied. Maar hoe zorg je ervoor dat je op het netvlies blijft staan van je klanten? Onderzoek wees uit dat een herbruikbaar cadeautje met je merknaam erop wonderen doet. Denk hierbij aan artikelen als tassen, drinkflessen of pennen die mensen dagelijks gebruiken. Het effect van het cadeautje kan gecheckt worden door er een QR of kortingscode op aan te brengen. Wie zich heeft misdragen in de buurt van het Amsterdamse centrum en vervolgens wordt meegenomen naar het politiebureau op de Elandsgracht, wacht een onaangename verrassing. Naar verluidt stinkt het daar behoorlijk. Een en ander is het gevolg van daar verblijvende verdachten die een douche al geruime tijd niet van binnen hebben gezien, laat staan gebruikt. De agenten ter plekke geven het euvel toe. Ondanks dat er dagelijks wordt schoongemaakt, valt er in dit geval niet te vechten tegen de bierkaai. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: van 11:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op JamFM. Afgelopen jaar vonden er minder aanslagen met explosieven in Oost-Brabant en de Randstad plaats dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers van het ANP. In de rest van het land waren er juist meer aanslagen of pogingen daartoe met bommen en illegaal vuurwerk. Ook tienduizenden Nederlanders zijn slachtoffer van het datalek bij de Franse campingsite Secure Holiday. Gegevens van veel Nederlandse vakantiegangers liggen op straat. Dat blijkt uit een onderzoek van 1Vandaag. Sinds de introductie half juni van het NS-zomerabonnement voor de trein hebben ruim 270.000 reizigers het abonnement van €49 per maand genomen. Argentijnen die 2 maanden lang geen alimentatie hebben betaald mogen vanavond het stadion in het Amerikaanse Atlanta niet in voor de WK halve finale Engeland-Argentinië. Het weer zonnig met hier en daar wat sluierbewolking. In het oosten kan vanmiddag wat regen vallen. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. In het noordelijk kustgebied en aan zee is het wat koeler. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op het JamFM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Ouderkerker pakt 2 Nederlandse titels op de vlinderslag. En gratis strandbus rijdt deze zomer naar de kust. Mijn naam is Emilie van Steen. De 17-jarige Tibbe Quist uit Ouderkerk, die uitkomt voor de Koninklijke Amsterdamse Zwemclub 1870, veroverde de afgelopen week de Nederlandse titel op zowel de lange als de korte baan. Tijdens de Nederlandse kampioenschappen in het Pieter van den Hogeband zwemstadion veroverde hij het goud op de 50 meter vlinderslag in de leeftijdscategorie 18 jaar en jonger. Op de 100 meter vlinderslag legde hij na een knappe eindsprint beslag op het zilver. Een week later, tijdens de Nederlandse kampioenschappen sprint in Amsterdam, was Tibbe weer de snelste op de vlindersprint, nu in het 25 meter bad. En inwoners van Amstelveen en Haarlemmermeer kunnen deze zomer gebruik maken van een gratis strandbus naar Zandvoort en Bloemendaal. De bus rijdt als proef in de weekenden tot en met 30 augustus. Reizigers kunnen gratis parkeren bij PNR Expo Greater Amsterdam in Vijfhuizen en daar overstappen op de strandbus. Op drukke momenten rijdt de bus 4 keer per uur en de reistijd naar het strand bedraagt ongeveer 35 minuten. De proef moet de bereikbaarheid van de kust verbeteren en de verkeersdrukte verminderen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
4: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van JamFM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. JamFM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
5: Are you ready? Let's go back to the 80s. JamFM.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van de door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. 17 juli kun je Club Nouvelle in Amstelveen weer een hele avond dansen met de Disco Train 70s, 80s en 90s party van DJ Sven. Je vindt Club Nouvelle op de Touwslagerij 11 in Amstelveen. Ook hier in Amstelveen, in het Amsterdamse Bos, is van 31 juli tot en met 2 augustus het Electro Dekmantel Festival. Kijk even op dekmantel.com voor de hele line-up. De groep Change, die je uiteraard als Jam FM luisteraar kent van de hits als A Lover's Holiday en Chains of Hearts, komt op 4 augustus naar

0: 1987 op haar 14e door en komt nu bijna 40 jaar later haar nieuwe album laten horen. Op 27 september kun je weer meevaren op de Groove Music Cruise. Op de salonboot Prins van Oranje word je onder leiding van host en DJ Dylan Lewis muzikaal meegenomen door Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor de beschikbare data voor dit jaar. En ook om alvast in je agenda te schrijven, komt terug van weg geweest Anastasia op 29 september naar de AFAS Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
1: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie. An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voor sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Start de motor. De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
9: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. De EU-landen zijn het met elkaar eens en van plan niet langer een speciale asielstatus aan dienstplichtige Oekraïners te verlenen die naar de EU vluchten. De regeling wordt aangepast op verzoek van Oekraïne. Het land heeft dringend mensen nodig voor defensie. Dienstplichtigen uit Oekraïne die naar de EU vluchten kunnen wel een beroep doen op de normale asielprocedure. De EU-landen moeten nogmaals formeel instemmen met het aanpassen van de speciale status. Dat zal waarschijnlijk volgende week gebeuren. Nederland trekt nog eens €4 miljoen uit voor het bestrijden van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Ontwikkelingssamenwerking minister Sjoerd Sjoerdsma zegt dat het geld naar de Wereldgezondheidsorganisatie WHO gaat. Ondertussen staat het aantal besmettingen op ruim 2000 en meer dan 750 mensen zijn aan het virus overleden. Eerder gaf het Nederlandse kabinet €3 miljoen voor de bestrijding van ebola. Door de extreme warmte van eind juni heeft het RIVM een record aantal tekenbeten geregistreerd. Voor het eerst sinds de oprichting van deze radar in 2022 had meer dan een derde van de ongeveer 800 mensen die een beet bij de radar gemeld hebben ook echt een tekenbeet. In Drenthe, Groningen en Zeeland werd meer dan 40% van de tekenbeten opgelopen in de tuin. Landelijk ligt dat percentage op 34% en worden de meeste tekenbeten opgelopen in het bos, meldt het RIVM.
12: Komend weekend reist de Israëlische premier Netanyahu af naar de Verenigde Staten. Volgens bronnen wil Netanyahu de Amerikaanse president Trump spreken, maar dat verzoek staat nog niet officieel in de agenda. De Jerusalem Post meldt dat Netanyahu een paar dagen in de VS zal blijven, onder andere om ook een rouwdienst voor senator Lindsey Graham bij te wonen, die afgelopen weekend plotseling overleed. Netanyahu noemde Graham in zijn speech een goede vriend van Israël. Het weer volop zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kusten op het IJsselmeer stevig waaien.
10: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
13: De kleine komedie Terug in de Tijd en Trouwen duur op vrijdag. Mijn naam is Angelique Spoor. Voor de iets ouderen onder ons telt Max Tailleur als een icoon op het gebied van humor. De in Amsterdam geboren grappenmaker maakte destijds onder andere furoren met zijn gorddroge Sam en Moos moppen. In de jaren 70 van de vorige eeuw lanceerde hij een telefoonlijn waar je naartoe kon bellen om een grappig verhaaltje te horen. Met dit erfgoed in het achterhoofd heeft Theater De Kleine Comedie aan de Amstel tijdens hun zomerstop een gratis zogeheten geinlijn in het leven geroepen, waarbij de bellers een mop te horen krijgen van een bekende Nederlandse cabaretier. Wie graag wil trouwen op vrijdag in Amsterdam, moet rekenen op een nota van €940,50. Op die dag blijkt de ceremonie een stuk duurder te zijn in de hoofdstad dan in de rest van ons land. De betreffende cijfers komen naar voren uit onderzoek van trouwplatform The Perfect Wedding. Overigens blijken de prijzen op de overige dagen dat er gehuwd kan worden in Mokum eveneens dik boven de €900 te liggen. Trouwen in het weekend behoort niet tot de mogelijkheden. Tot zover. Meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
14: This is

0: Funky, het nieuws van 12:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De EU-landen zijn het met elkaar eens en van plan niet langer een speciale asielstatus aan dienstplichtige Oekraïners te verlenen die naar de EU vluchten. De regeling wordt aangepast op verzoek van Oekraïne. Nederland trekt nog eens 4 miljoen euro uit voor het bestrijden van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Door de extreme warmte van eind juni heeft het RIVM een record aantal tekenbeten geregistreerd. Komend weekend reist de Israëlische premier Netanyahu af naar de Verenigde Staten. Volgens bronnen wil Netanyahu de Amerikaanse president Trump spreken, maar dat verzoek staat nog niet officieel in de agenda. Het weer volop zon. Bij een matige noordoostenwind wordt het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kust en op het IJsselmeer stevig waaien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Mogelijke komst koffieshop in Duivendrecht onderzocht. Mijn naam is Emilie van Steen. Op de locatie van het voormalige pand aan de HJE Wenkebachweg wordt mogelijk een koffieshop gevestigd. Voor het terrein, net over de grens van de Zonnehofbuurt en het Michaëlplein, aan de andere kant van de A10, is vorig jaar een omgevingsvergunning aangevraagd voor een gebouw met onder meer een horecagelegenheid, een koffieshop en kantoorruimte. De locatie, waar eerder onder andere een nachtclub zat, is onlangs gesloopt. De mogelijke komst van een koffieshop kwam aan de orde in de gemeenteraad van Ouder Amstel. Het college laat weten hierover in overleg te zijn met Stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam. Volgens het college zijn er nog geen concrete ontwikkelingen of een verleende vergunning. De plannen worden door sommige inwoners van Duivendrecht met zorg gevolgd. Zij vrezen dat een koffieshop kan leiden tot extra verkeers- en parkeerdruk en meer overlast in de omgeving. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf 20 euro per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
4: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheid. Garantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
5: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
6: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
7: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
8: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 1 uur.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. In het Groningse Ter Apel is de nieuwe dagopvang voor asielzoekers geopend. Volgens het Rode Kruis zijn de eerste 4 mensen binnen. De afgelopen dagen werd het kantoorpand in de buurt van het aanmeldcentrum ingericht. Tussen de 80 en 120 mensen kunnen er terecht. Nadat het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich eind vorige week wegens zorgen over de veiligheid terugtrokken, ontstond het idee voor de dagopvang. Het overvolle aanmeldcentrum was de afgelopen weken regelmatig het decor van verschillende incidenten. Amsterdam wordt van 25 juli tot en met 8 augustus een Rainbow City tijdens World Pride. Ruim 50 gebouwen in de hoofdstad zullen hun gevels versieren of verlichten met regenboogkleuren. Denk daarbij onder andere aan de Stopera, het Van Gogh Museum, Paradiso en de Bijenkorf. De stad wil laten zien voor diversiteit, inclusie en gelijke rechten te staan. De NS zet tijdens de Canal Parade op 1 augustus meer en langere treinen naar Amsterdam in. Vanaf vandaag geldt in Groot-Brittannië een avondklok op sociale media voor jongeren van 16 en 17 jaar. De maatregel volgt op het verbod op sociale media voor jongeren onder de 16 jaar. De Britse regering wil dat platforms zoals Instagram, TikTok en YouTube standaard onbeschikbaar zijn tussen middernacht en 6 uur 's ochtends voor 16 en 17-jarigen. Het is geen verplichting, gebruikers kunnen de blokkering gewoon uitschakelen. Critici vinden de maatregelen van Londen versnipperd en een gemiste kans voor de veiligheid van kinderen. Na zeer warme dagen worden in bijna heel Frankrijk stevige onweersbuien verwacht. De buien kunnen volgens de meteorologen een paar dagen aanhouden. Eerder braken vanwege droogte, hitte en harde wind natuurbranden uit. Onder andere de bossen ten zuidoosten van Parijs werden getroffen. De brand is daar ondertussen onder controle, maar er wordt nog altijd nageblust. Volgens de autoriteiten werd de brand daar met opzet gesticht. 4 mensen zijn opgepakt en zitten vast. En dan het weer bij ons. Volop zon, bij een matige noordoostenwind wordt het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kust en op het IJsselmeer stevig waaien.
8: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
10: Nieuwe Amsterdam in Concert en middeleeuwse poort bij Rijksmuseum aangepakt. Mijn naam is Angelique Spoor. Er komt een nieuwe editie van Amsterdam in Concert. Het festijn zal plaatsvinden in het Concertgebouw op zaterdag 18 en zondag 19 juli. Deelnemers aan het programma zijn onder andere Glennis Grace, Jamai en Karin Bloemen. Die muzikaal zullen worden begeleid door Cor Bakker en zijn orkest. Ook accordeonspeler André Vrolijk heeft zijn medewerking toegezegd. Het spektakel maakt deel uit van de Vriendenloterij Zomerconcerten. De naam Pierre Kuipers behoeft geen nadere uitleg. De in Roermond geboren en gestorven architect is wereldberoemd vanwege zijn vele creaties, als bijvoorbeeld het Amsterdamse Centraal Station en het in Utrecht gelegen Kasteel De Haar. Bij zijn invulling van het Rijksmuseum heeft hij begin vorige eeuw de zogenaamde Stadhouderspoort geplaatst, afkomstig van het Haagse Binnenhof, met daarnaast een poort uit Utrecht. In de loop der jaren zijn deze middeleeuwse bouwsels behoorlijk gaan verzakken. Martijn Brandjes, projectleider bouwkunde bij het Rijks, vertelt dat er hard wordt gewerkt om deze iconische constructies in ere te herstellen. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
11: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
12: Wij zijn Jam FM.
13: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
14: This is the jamming summer.

0: Funky, het nieuws van 2:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In het Groningse Ter Apel is de nieuwe dagopvang voor asielzoekers geopend. Volgens het Rode Kruis zijn de eerste 4 mensen binnen. De afgelopen dagen werd het kantoorpand in de buurt van het aanmeldcentrum ingericht. Amsterdam wordt van 25 juli tot en met 8 augustus een Rainbow City tijdens World Pride. Ruim 50 gebouwen in de hoofdstad zullen hun gevels versieren of verlichten met regenboogkleuren. Vanaf vandaag geldt in Groot-Brittannië een avondklok op sociale media voor jongeren van 16 en 17 jaar. De maatregel volgt op het verbod op sociale media voor jongeren onder de 16 jaar. Na zeer warme dagen worden in bijna heel Frankrijk stevige onweersbuien verwacht. De buien kunnen volgens de meteorologen een paar dagen aanhouden. En dan het weer bij ons. Volop zon bij een matige noordoostenwind wordt het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kusten op het IJsselmeer stevig waaien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Eerste editie Zomer Unlocked trekt 30 kinderen en gratis rondleiding over Zorgvliet. Mijn naam is Emilie van Steen. De eerste editie van Zomer Unlocked in Oudekerk was een succes. Ongeveer 30 kinderen uit groep 5 tot en met 7 deden 3 dagen mee aan sportieve en creatieve activiteiten. Het programma speelde zich grotendeels af bij SV Oudekerk. De kinderen volgden onder meer sport- en spelactiviteiten, een street dance workshop, maakten muziek op de computer en deden een speurtocht. De afsluiting was in het Amstelbad, waar de kinderen konden zwemmen en spelen. Van 10 tot en met 12 augustus volgt een tweede editie van Zomer Unlocked. Speciaal voor jongeren uit groep 8 en de eerste 2 klassen van het voortgezet onderwijs. En daarvoor zijn nog plaatsen beschikbaar. En op zondag 19 juli is er een gratis rondleiding over Gedenkpark Zorgvliet aan de Amsteldijk 273. Onder begeleiding van een gids wandelen deelnemers langs graven van bekende en onbekende Nederlanders en krijgen zij meer te horen over de geschiedenis, architectuur en natuur van het park. Ook de rijksmonumenten en moderne vormen van herdenken komen tijdens de rondleiding aan bod. De wandeling begint om 1 uur en duurt ongeveer 2 uur. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden is noodzakelijk omdat het aantal plaatsen beperkt is. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: Met deze week wederom twee nieuwe films die je vanaf nu op het grote scherm kunt gaan bekijken. Mijn naam is Remke Franken en dit zijn onze Jam FM filmtips hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. We starten deze week met de film Good Boy. Het verhaal draait allemaal om de 19-jarige hooligan en losgeslagen Tommy. Hij leeft in een wereld vol geweld, drugs en wilde feestjes. Maar als hij op een avond alleen op straat loopt, wordt hij plotseling ontvoerd en wakker in de kelder van het mooie landhuis van Chris, zijn mysterieuze vrouw Catherine en hun zoon Jonathan. Ze zijn van plan Tommy even te hervormen in een zelfontwikkeld heropvoedingstraject en onderwerpen Tommy aan verschillende meedogenloze psychologische spelletjes. Aan de ketting in de kelder volgen we het absurde krachtenspel om Tommy op te voeden tot een goede oudere broer van Jonathan. Hoe dat afloopt kun je zelf in de bioscoop gaan bekijken in de film Good Boy, die werd gekeurd vanaf 16 jaar. De tweede film die ik deze week voor je bekeken heb is ook een film die minder geschikt is voor een romantische date in de bioscoop. Ik heb het dan over de film Hungry. Dit verhaal volgt een paar vakantiegangers die een gezellig boottochtje denken te maken in de moerassen van Louisiana. Ze worden vergezeld door een gescheiden zakenvrouw Dionne die de kapitein van de boot $300 betaalt om een klein stukje om te varen om de beroemde alligator Big Ben te kunnen spotten en fotograferen. Maar als ze eenmaal aangekomen zijn in het afgelegen stuk van het moeras, zien ze dat Big Ben dood aan de kant ligt en er eigenlijk helemaal geen dieren meer leven in dit stuk van de rivier. Het blijkt dat er een zeer moordlustig nijlpaard rondzwemt die het nu ook op de mensen in de boot gemunt heeft. Hoe hongerig dit nijlpaard uiteindelijk is, kun je zelf gaan zien in de film Hungry, die ook werd gekeurd vanaf 16 jaar. Deze week de film Good Boy of de film Hungry. Als jij ook van plan bent een van deze twee films te gaan bezoeken, wensen wij van Jam FM je wederom heel veel kijkplezier. En zien we natuurlijk graag hier snel weer terug bij een nieuwe Jam FM met de movies.
3: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
3: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
2: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas met een O.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: Online een 2

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. De politie meldt dat honderden Nederlanders en mensen uit andere landen mogelijk zijn opgelicht door een beleggingsfraudebende. Volgens de politie streken de criminelen iedere maand ruim 100 miljoen euro op. Er zijn verschillende personen aangehouden, waaronder twee Nederlanders en een Belg op Cyprus. Een andere Nederlander werd in het Griekse Athene gearresteerd. De hoofdverdachte, een Israëlische Pool, werd in mei al aangehouden. In Nederland hebben zo'n 550 mensen aangifte gedaan. Bij elkaar zijn ze zo'n 25 miljoen euro kwijtgeraakt. Tegen de 24-jarige Tyrone H. heeft het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van 10 jaar geëist. H. wordt verdacht van het expres doodrijden van de 18-jarige Nabil. Dat gebeurde in maart vorig jaar. Volgens de officier van justitie reed H. willens en wetens uit boosheid twee keer over het slachtoffer heen na een vechtpartij. Het OM wil ook dat H. 10 jaar lang niet meer mag autorijden, omdat iemand die zijn auto op deze manier gebruikt niets achter het stuur te zoeken heeft, aldus de officier. De Oekraïense autoriteiten melden Russische aanvallen op schepen in het zuiden van Oekraïne en in de Zwarte Zee, waarbij zeker 3 doden zijn gevallen. Gisteravond was er een Russische aanval op de havenstad Odessa. Daarbij vloog een schip in brand en vielen 2 doden, meldt de burgemeester van Odessa. Bij een andere aanval op een schip viel 1 dode. Volgens Rusland vervoerden de schepen militaire goederen. De afgelopen dagen heeft Oekraïne droneaanvallen uitgevoerd op Russische tankers en vrachtschepen. Vanaf vandaag geldt in Groot-Brittannië een avondklok op sociale media voor jongeren van 16 en 17 jaar. De maatregel volgt op het verbod op sociale media voor jongeren onder de 16 jaar. De Britse regering wil dat platforms zoals Instagram, TikTok en YouTube standaard onbeschikbaar zijn tussen middernacht en 6 uur 's ochtends voor 16 en 17-jarigen. Het is geen verplichting. Gebruikers kunnen de blokkering gewoon uitschakelen. Het weer volop zon bij een matige noordoostenwind is het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kust en op het IJsselmeer stevig waaien. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
3: Jam Metropool Regio Nieuwsupdate.
5: Tip voor ondernemers en stank in politiebureau. Mijn naam is Angelique Spoor. Amsterdam staat bol van de ondernemingen op elk denkbaar gebied. Maar hoe zorg je ervoor dat je op het netvlies blijft staan van je klanten? Onderzoek wijst uit dat een herbruikbaar cadeautje met je merknaam erop wonderen doet. Denk hierbij aan artikelen als tassen, drinkflessen of pennen die mensen dagelijks gebruiken. Het effect van het cadeautje kan gecheckt worden door er een QR of kortingscode op aan te brengen. Wie zich heeft misdragen in de buurt van het Amsterdamse centrum en vervolgens wordt meegenomen naar het politiebureau op de Elandsgracht, wacht een onaangename verrassing. Naar verluidt stinkt het daar behoorlijk. Een en ander is het gevolg van daar verblijvende verdachten die een douche al geruime tijd niet van binnen hebben gezien, laat staan gebruikt. De agenten ter plekke geven het euvel toe. Ondanks dat er dagelijks wordt schoongemaakt, valt er in dit geval niet te vechten tegen de bierkaai. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: nieuws van 2:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De politie meldt dat honderden Nederlanders en mensen uit andere landen mogelijk zijn opgelicht door een beleggingsfraudebende. Volgens de politie streken de criminelen iedere maand ruim 100 miljoen euro op. Tegen de 24-jarige Tyrone H. heeft het Openbaar Ministerie een gevangenisstraf van 10 jaar geëist. H. wordt verdacht van het expres doodrijden van de 18-jarige Nabil. De Oekraïense autoriteiten melden Russische aanvallen op schepen in het zuiden van Oekraïne en in de Zwarte Zee, waarbij zeker 3 doden zijn gevallen. Vanaf vandaag geldt in Groot-Brittannië een avondklok op sociale media voor jongeren van 16 en 17 jaar. Het weer volop zon, bij een matige noordoostenwind is het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kust en op het IJsselmeer stevig waaien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Ouderkerker pakt 2 Nederlandse titels op de vlinderslag en gratis strandbus rijdt deze zomer naar de kust. Mijn naam is Emilie van Steen. De 17-jarige Tibbe Quist uit Ouderkerk, die uitkomt voor de Koninklijke Amsterdamse Zwemclub 1870, veroverde de afgelopen week de Nederlandse titel op zowel de lange als de korte baan. Tijdens de Nederlandse kampioenschappen in het Pieter van den Hogeband zwemstadion veroverde hij het goud op de 50 meter vlinderslag in de leeftijdscategorie 18 jaar en jonger. Op de 100 meter vlinderslag legde hij na een knappe eindsprint beslag op het zilver. Een week later, tijdens de Nederlandse kampioenschappen sprint in Amsterdam, was Tibbe weer de snelste op de vlindersprint, nu in het 25 meter bad. En inwoners van Amstelveen en Haarlemmermeer kunnen deze zomer gebruik maken van een gratis strandbus naar Zandvoort en Bloemendaal. De bus rijdt als proef in de weekenden tot en met 30 augustus. Reizigers kunnen gratis parkeren bij PNR Expo Greater Amsterdam in Vijfhuizen en daar overstappen op de strandbus. Op drukke momenten rijdt de bus 4 keer per uur en de reistijd naar het strand bedraagt ongeveer 35 minuten. De proef moet de bereikbaarheid van de kust verbeteren en de verkeersdrukte verminderen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
4: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
5: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.
6: I am everyday people.

0: zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie. An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
9: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
12: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
13: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Tijdens de hittegolf die op 22 juni begon en op 5 juli eindigde, zijn ruim 900 mensen meer dan normaal overleden. Dat laat een inventarisatie van het RIVM zien. Het gaat vooral om 80-plussers. Er kwam tijdens de hittegolf ook smog voor. Dat betekende een extra belasting voor kwetsbare mensen. Zo was er bijvoorbeeld in de week van 22 tot en met 28 juni sprake van een oversterfte van 586 mensen. Dat zijn ruim 100 meer sterfgevallen dan dat eerder geschat werd. Het Openbaar Ministerie heeft besloten in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter over de dood van de 23-jarige Lisanne uit Hoogkeppel in 2024. De 26-jarige Christian W. stak de vrouw dood en dat gebeurde toen hij in een psychose verkeerde. De man werd ontoerekeningsvatbaar verklaard en de rechter legde TBS met dwangverpleging op, omdat hij door de psychose niet vrijelijk zijn wil kon bepalen toen hij Lisanne doodstak. Het OM is het hier niet mee eens en eiste eerder 10 jaar cel en TBS. De politie meldt dat honderden Nederlanders en mensen uit andere landen mogelijk zijn opgelicht door een beleggingsfraudebende. Volgens de politie streken de criminelen iedere maand ruim 100 miljoen euro op. Er zijn verschillende personen aangehouden, waaronder 2 Nederlanders en een Belg op Cyprus. Een andere Nederlander werd in het Griekse Athene gearresteerd. De hoofdverdachte, een Israëlische Pool, werd in mei al aangehouden. In Nederland hebben zo'n 550 mensen aangifte gedaan.
14: Het Amerikaanse militaire commando in de Golfregio, CENTCOM, meldt dat de Amerikaanse krijgsmacht rond het middaguur gestart is met nieuwe luchtaanvallen op Iran. De verklaring luidt dat de aanvallen bedoeld zijn om de militaire capaciteiten van de Iraanse strijdkrachten verder te verzwakken die ze inzetten om de commerciële scheepvaart in de straat van Hormuz aan te vallen. Afgelopen dagen voerden zowel Iran als de VS weer aanvallen uit. Daarbij zouden tientallen Iraanse burgers gedood zijn. Het weer, volop zon, bij een matige noordoostenwind is het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kust en op het IJsselmeer stevig waaien.
12: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
15: De kleine komedie Terug in de Tijd en Trouwen duur op vrijdag. Mijn naam is Angelique Spoor. Voor de iets ouderen onder ons telt Max Tailleur als een icoon op het gebied van humor. De in Amsterdam geboren grappenmaker maakte destijds onder andere furoren met zijn gorddroge Sam en Moos moppen. In de jaren 70 van de vorige eeuw lanceerde hij een telefoonlijn waar je naartoe kon bellen om een grappig verhaaltje te horen. Met dit erfgoed in het achterhoofd heeft Theater De Kleine Comedie aan de Amstel tijdens een zomerstop een gratis zogeheten geinlijn in het leven geroepen, waarbij de bellers een mop te horen krijgen van een bekende Nederlandse cabaretier. Wie graag wil trouwen op vrijdag in Amsterdam moet rekenen op een nota van €940,50. Op die dag blijkt de ceremonie een stuk duurder te zijn in de hoofdstad dan in de rest van ons land. De betreffende cijfers komen naar voren uit onderzoek van trouwplatform The Perfect Wedding. Overigens blijken de prijzen op de overige dagen dat er gehuwd kan worden in Mokum eveneens dik boven de €900 te liggen. Trouwen in het weekend behoort niet tot de mogelijkheden. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: van 3:30.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Tijdens de hittegolf die op 22 juni begon en op 5 juli eindigde, zijn ruim 900 mensen meer dan normaal overleden. Dat laat een inventarisatie van het RIVM zien. Het Openbaar Ministerie heeft besloten in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechter over de dood van de 23-jarige Lisanne uit Hoogkeppel in 2024. De 26-jarige Christian W. stak de vrouw dood en dat gebeurde toen hij in een psychose verkeerde. De politie meldt dat honderden Nederlanders en mensen uit andere landen mogelijk zijn opgelicht door een beleggingsfraudebende. Volgens de politie streken de criminelen iedere maand ruim 100 miljoen euro op. Het Amerikaanse militaire commando in de Golfregio, CENTCOM, meldt dat de Amerikaanse krijgsmacht rond het middaguur gestart is met nieuwe luchtaanvallen op Iran. Het weer volop zon, bij een matige noordoostenwind is het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kust en op het IJsselmeer stevig waaien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Mogelijke komst koffieshop in Duivendrecht onderzocht. Mijn naam is Emilie van Steen. Op de locatie van het voormalige pand aan de HJE Wenkebachweg wordt mogelijk een koffieshop gevestigd. Voor het terrein, net over de grens van de Zonnehofbuurt en het Michaëlplein, aan de andere kant van de A10, is vorig jaar een omgevingsvergunning aangevraagd voor een gebouw met onder meer een horecagelegenheid, een koffieshop en kantoorruimte. De locatie, waar eerder onder andere een nachtclub zat, is onlangs gesloopt. De mogelijke komst van een koffieshop kwam aan de orde in de gemeenteraad van Ouder Amstel. Het college laat weten hierover in overleg te zijn met Stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam. Volgens het college zijn er nog geen concrete ontwikkelingen of een verleende vergunning. De plannen worden door sommige inwoners van Duivendrecht met zorg gevolgd. Zij vrezen dat een koffieshop kan leiden tot extra verkeers- en parkeerdruk en meer overlast in de omgeving. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 3:30 of lees je op onze website jamfm.nl.
3: The Soul of Amsterdam. We nemen je mee naar de catacomben van The Soul.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van de door onze Jam FM redactie geselecteerde allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. 17 juli kun je Club Nouvelle in Amstelveen weer een hele avond dansen met de Disco Train 70s, 80s en 90s party van DJ Sven. Je vindt Club Nouvelle op de Touwslagerij 11 in Amstelveen. Ook hier in Amstelveen, in het Amsterdamse Bos, is van 31 juli tot en met 2 augustus het Electro Dekmantel Festival. Kijk even op dekmantel.com voor de hele line-up. De groep Change, die je uiteraard als Jam FM luisteraar kent van de hits als A Lover's Holiday en Chase of Hearts, komt op 4 augustus naar Paradiso. Op zondag 30 augustus is er bij Eiland Amsterdam weer een Flora Palace Reunion. Met de DJ's Evert, Orlando en Ton begint het feest om 3 uur 's middags met de lekkerste import, disco, funk, electro en een vleugje swingbeat. De Nederlandse popgroep uit de jaren 80, Toontje Lager, staat op 11 september in de Q Factory. Uiteraard ken je ze nog van de hit Stiekem Gedanst, Zoveel te doen en Net als in de film. Vanessa Paradis kun je op 23 september in de Melkweg gaan zien. De Franse zangeres brak in 1987 op haar 14e door en komt nu bijna 40 jaar later haar nieuwe album laten horen. Op 27 september kun je weer meevaren op de Groove Music Cruise. Op de salonboot Prins van Oranje word je onder leiding van host en DJ Dylan Lewis muzikaal meegenomen door Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor de beschikbare data voor dit jaar. En ook om alvast in je agenda te schrijven, komt terug van weg geweest Anastasia op 29 september naar de Avas Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.
2: Jam FM. New music.

0: Een Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
2: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
8: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
9: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
8: Klinkt goed.
9: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
14: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
15: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Het Openbaar Ministerie laat weten dat de 30-jarige automobilist die in maart een jongetje van 4 jaar in een kinderwagen doodreed, gedronken had en veel te hard heeft gereden. De moeder en haar kind in de kinderwagen werden bij het oversteken geschept. Beide raakten zwaar gewond. Het kind overleed in het ziekenhuis. De verdachte zal 100 km per uur hebben gereden, terwijl 50 km per uur was toegestaan. De zaak zal mogelijk in de herfst behandeld worden. Er is een 29-jarige man opgepakt nadat gistermiddag in een flat in Tilburg het lichaam van een 43-jarige vrouw werd gevonden. Er werd nog gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten. Deskundigen van de forensische opsporing hebben gisteravond onderzoek naar het overlijden gedaan en die werkzaamheden zijn vandaag hervat. Volgens de politie staan alle scenario's open, ook het scenario van een misdrijf. De politie wil niet zeggen waarom de 29-jarige man is opgepakt. Tijdens de hittegolf die op 22 juni begon en op 5 juli eindigde, zijn ruim 900 mensen meer dan normaal overleden. Dat laat een inventarisatie van het RIVM zien. Het gaat vooral om 80-plussers. Er kwam tijdens de hittegolf ook smog voor. Dat betekende een extra belasting voor kwetsbare mensen. Zo was er bijvoorbeeld in de week van 22 tot en met 28 juni sprake van een oversterfte van 586 mensen. Dat zijn ruim 100 meer sterfgevallen dan dat eerder geschat werd. Niet eerder was de afvoer van de Rijn zo laag in de julimaand als nu. 50 jaar geleden, in juli 1976, stroomde er 782 kubieke meter per seconde Nederland binnen. Dat laagste record is vandaag volgens Rijkswaterstaat verbroken. Om 2:30 vanmiddag ging het om 767 kubieke meter per seconde. 15 kubieke meter minder dus. En we zijn er nog niet, want volgens Rijkswaterstaat zal het nog verder dalen naar rond de 700 kub dit weekend. Het weer volop zon. Bij een matige noordoostenwind is het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kust en op het IJsselmeer stevig waaien.
14: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
16: De kleine komedie Terug in de Tijd en Trouwen duur op vrijdag. Mijn naam is Angelique Spoor. Voor de iets ouderen onder ons telt Max Tailleur als een icoon op het gebied van humor. De in Amsterdam geboren grappenmaker maakte destijds onder andere furoren met zijn gordroge Sam en Moos moppen. In de jaren 70 van de vorige eeuw lanceerde hij een telefoonlijn waar je naartoe kon bellen om een grappig verhaaltje te horen. Met dit erfgoed in het achterhoofd heeft Theater De Kleine Comedie aan de Amstel tijdens een zomerstop een gratis zogeheten geinlijn in het leven geroepen, waarbij de bellers een mop te horen krijgen van een bekende Nederlandse cabaretier. Wie graag wil trouwen op vrijdag in Amsterdam moet rekenen op een nota van €940,50. Op die dag blijkt de ceremonie een stuk duurder te zijn in de hoofdstad dan in de rest van ons land. De betreffende cijfers komen naar voren uit onderzoek van trouwplatform The Perfect Wedding. Overigens blijken de prijzen op de overige dagen dat er gehuwd kan worden in Mokum eveneens dik boven de €900 te liggen. Trouwen in het weekend behoort niet tot de mogelijkheden. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: En zo hebben we hem allemaal, hè? Die slechte gewoontes. Wat zijn jou trouwens? Wat zijn trouwens jouw slechte gewoontes? Laat het me eens weten. Ik ben eens heel nieuwsgierig naar jouw slechte gewoontes.
1: Het is woensdag.
2: Aan het einde van je werkdag. Is er de Traffic Jam.
1: Peter Verduijen.
0: En als je slechte gewoontes hebt, je mag ze met liefde doorbellen op 06-1311-6693. Goedemiddag en welkom bij de Traffic Jam. We zitten midden in de zomer en het belooft een heerlijke, zwoele avond te worden. Perfect weer om straks na het werk aan de barbecue aan te slingeren. Of nog even lekker in de tuin te gaan. Maar wat je ook doet, als je humeur maar goed is, regel ik dan lekker de muziek. Er is de Traffic Jam tussen 4 en 6 met vandaag in de show heel veel fijne muziek. Lime TLC, Alicia Bridges, natuurlijk de prins van half 5. We blikken even terug in de Billboard Hot 100. En we hebben een hele, maar ook echt een hele leuke One Day Fly. En heel misschien hebben we nog tijd voor een DMC Summer Mix. We kijken wel, want de show zit al lekker vol. Ik zou zeggen, zet de auto, geen auto. Zet het raampje open, zet de radio wat harder. En zet hem lekker harder, want...

En Regards Ride It. Fijne plaat trouwens. Vandaag 15 juli, het staat wereldwijd in het teken van jong talent. Het is de internationale dag van de jongerenvaardigheden, ook wel de World Youth Skills Day genoemd. Een dag van de Verenigde Naties waarbij ze stilstaan hoe belangrijk het is dat jonge mensen de kans krijgen om iets te leren en zich te bewijzen. Hey, het is lekker weer hè, vandaag. Ah, raampje open, zet het volume wat hoger. Welkom en zet hem aan, want dit is de Traffic Jam. Met de lekkerste muziek, de heetste hits op je coolste station. Of was het nou juist andersom, de coolste hits op je heetste station.

aan de weekend. Hij strijkt morgen neer in het Johan Cruijff Arena. Hier op een paar honderd meter vandaan. Waar hij maar liefst 3 avonden op een rij. 16, 17 en 18 juli om maar duidelijk te zijn. Zijn After Hours Till Dawn tour speelt. Trouwens, als je nog meer showbiz wilt. Bruno Mars en Anderson Paak die hebben laten weten dat ze hun officiële The Romantic Tour After Party naar Amsterdam brengen. Een mooie kers op de taart voor wie toch al onder de indruk was. Ik dus zeker. Van een funky soul volle samenwerking als Silk Sonic. En blijf er lekker bij, want we hebben straks een hele fijne Prins van half vijf. Een Prins van half vijf waar Prins zijn hele band ontsloeg om zomers verder te gaan. Trouwens, Nile Rodgers die heeft een nieuwe live album uitgebracht met zijn formatie Chic. De opnames zijn gemaakt tijdens een intiem concert in Londen van de afgelopen maand, waarbij alle grote disco- en funk klassiekers

0: nu Dimitri van Paris. Hij kwam helemaal uit Parijs om deze remix te maken van Chic, I Feel Your Love Coming On.
1: I feel your love coming on.
0: En zoals ik al zei, er is vandaag uitgekomen een nieuw album van Nile Rodgers. Een intiem concert in Londen dat gemaakt is. Waarbij alle grote disco- en funk-klassiekers langskomen. En natuurlijk was deze man ook afgelopen week op het North Sea Jazz Festival. En wat mij eigenlijk opviel op het North Sea Jazz Festival, hij speelt bijna altijd, en ik wil niet kwaad spreken hoor over deze man, over Nile Rodgers, want ik heb deze man best hoog zitten. Maar hij speelt eigenlijk altijd een beetje hetzelfde. Het is een beetje, nou ja, eigenlijk alles een beetje hetzelfde. Ik kan nu 1, 2, 3 niet op de namen komen. Maar de North Sea Jazz die blikt trouwens tevreden terug. De organisatie die kijkt terug op een zeer geslaagde en zeer warme editie trouwens van afgelopen weekend. Dankzij de extra koelmaatregelen en de extra waterputten bleef de sfeer trouwens optimaal. En het optreden, wat ik net zeg, van Nile Rodgers en Chic werd door het publiek massaal bezocht. En uitgekozen tot misschien wel een van de hoogtepunten van het North Sea Jazz.

0: En Diana Rossi, ze had haar in een bossie. Jam FM. Dat is wel leuk allemaal, maar het wil niet.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 4:30.
2: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Het Openbaar Ministerie laat weten dat de 30-jarige automobilist die in maart een jongetje van 4 jaar in een kinderwagen doodreed, gedronken had en veel te hard heeft gereden. Er is een 29-jarige man opgepakt nadat gistermiddag in een flat in Tilburg het lichaam van een 43-jarige vrouw werd gevonden. Tijdens de hittegolf die op 22 juni begon en op 5 juli eindigde, zijn ruim 900 mensen meer dan normaal overleden. Niet eerder was de afvoer van de Rijn zo laag in de julimaand als nu. 50 jaar geleden, in juli 1976, stroomde er 782 kubieke meter per seconde Nederland binnen. Dat laagste record is vandaag volgens Rijkswaterstaat verbroken. Het weer volop zon, bij een matige noordoostenwind is het 23 tot 31 graden. In de loop van de middag gaat het aan de kust en op het IJsselmeer stevig waaien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op het JNN.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Eerste editie Zomer Unlocked trekt 30 kinderen en gratis rondleiding over Zorgvliet. Mijn naam is Emilie van Steen. De eerste editie van Zomer Unlocked in Oudekerk was een succes. Ongeveer 30 kinderen uit groep 5 tot en met 7 deden 3 dagen mee aan sportieve en creatieve activiteiten. Het programma speelde zich grotendeels af bij SV Oudekerk. De kinderen volgden onder meer sport- en spelactiviteiten, een street dance workshop, maakten muziek op de computer en deden een speurtocht. De afsluiting was in het Amstelbad, waar de kinderen konden zwemmen en spelen. Van 10 tot en met 12 augustus volgt een tweede editie van Zomer Unlocked, speciaal voor jongeren uit groep 8 en de eerste 2 klassen van het voortgezet onderwijs. En daarvoor zijn nog plaatsen beschikbaar. En op zondag 19 juli is er een gratis rondleiding over Gedenkpark Zorgvliet aan de Amsteldijk 273. Onder begeleiding van een gids wandelen deelnemers langs graven van bekende en onbekende Nederlanders en krijgen zij meer te horen over de geschiedenis, architectuur en natuur van het park. Ook de rijksmonumenten en moderne vormen van herdenken komen tijdens de rondleiding aan bod. De wandeling begint om 1 uur en duurt ongeveer 2 uur. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden is noodzakelijk omdat het aantal plaatsen beperkt is. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Allemaal heel lekker, hè?
1: Already.
0: De Prins van half vijf. Je moet je even voorstellen eigenlijk, hè. Dat was eigenlijk had deze man zijn eigen band ontbonden. De groep waar hij meer wereldberoemd bij geworden ben, was gewoon weg. Geen ruzie op de bühne, maar gewoon een besluit. Hij had iets van, nou, ik heb eventjes behoefte om wat anders aan te doen. En de volgende dag liep Prince de studio in, helemaal alleen. En in plaats van zongen te worden, deed de man iets anders. Hij zette een stem wat sneller af. Gaf zichzelf een nieuw alter ego. En de eerste woorden die eruit kwamen waren, Shabbat already, nam. En wat volgt is een van de funkjes danceplaten die hij ooit maakte. Vol geluid, die klonken als een lichte aardbeving met een instructie erin voor iedereen die het wil horen en wil dansen. Voet neer op 2 en spring omhoog op 1. Dames en heren, je hoort de Prince met House Quake. Fijne plaats. Straks nog nieuws over Trevor Horn, die vandaag jarig is. En deze man, die grote producer, die heeft zoveel gemaakt. Dat we daar nog zeker even aandacht aan gaan besteden. Je luistert naar Jam FM, de coolste hits op het heetste station. En ik had gezegd, je kunt ons ook bekijken. Maar dat gaat helaas niet. Ik heb een beetje ruzie met Twitch TV. Nou, dat geeft niet, want de radio is altijd net even wat belangrijker dan de tv. En die radio die mag gerust wat harder door op deze warme, warme, zwoele dag. Dit zijn de Connecties en de Stereo MC's. I'm gonna get myself connected. Dit is de track.

0: Stereo MC's Unconnected. Je luistert naar Jam FM.
1: This is Jam FM. Here's an old and forgotten song. Call it a one day hit one.
2: A one day fly.
3: A one day fly.
0: En soms heb je van die platen waarvan je de titel nauwelijks kunt uitspreken. Maar zodra de eerste tonen klinken, dan weet je het zeker. Oh ja, die plaat. In het voorjaar van 1983 dook een plaat op in de Nederlandse hitlijsten. Met een hele opvallende tekst die je meenam langs steden als Hongkong, New York, Amsterdam en Londen. Met een boodschap: het ene nieuwsfeit verdringt het andere. En morgen zijn we het alweer vergeten. En de volgende hit die kwam er nooit. Maar deze ene hit die blijft hangen. En hoe die blijft hangen. The one day voor vandaag. De Club, une fer d'hiver. En rien de plus.

toen was hij echt afgelopen. Hi Jai, hoorde je. And I don't get you high anymore. Dat heeft niets te maken met drugs, hoor. Het heeft te maken met een verloren liefde, eigenlijk. Iemand die niet meer zoveel van iemand anders houdt. Schatje, het zit er niet meer in. You don't get me high anymore. Het geeft even de plaat een gevoel van de jaren 70, 60... die opgenomen is met oude analoge apparatuur. Hey, we gaan eventjes terug in de tijd, maar een naam die je misschien niet meteen herkent. Maar de kans is groot dat je zijn werk al 10 malen, nou, dan zeg ik wel 100 keer hebt gehoord. Het gaat over Trevor Horn, hij is vandaag jarig. Maar ik wil hem eventjes extra in het lichtje zetten. Hij begon als muzikant en hij scoorde een wereldhit, onder andere met The Bugles en Video Killed the Radio Star. Een nummer dat geschiedenis schreef als de eerste videoclip die ooit op MTV te zien was. Maar zijn echte talent bleek ergens anders te liggen. Namelijk achter de mengtafel. En in de jaren 80 gaf Trevor Horn een heel eigen geluid aan artiesten als Frankie Goes to Hollywood, Yes, Pet Shop Boys, ABC en natuurlijk Grace Jones. Met zijn grootste, bijna filmische producties werd deze man eigenlijk The Man Who Invented the 80s genoemd. En over Grace Jones gesproken, een van de absolute parels uit zijn indrukwekkende carrière, dat is deze, Slave to the Rhythm.

0: Mensenrelatie Radboud Visser.
1: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
0: Jazeker.
2: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
5: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
6: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
7: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
8: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Jam FM. Vorig jaar hebben ambtenaren van het ministerie van Financiën geadviseerd de voorlopige afspraken met Tata Steel over verduurzaming niet te ondertekenen. Zo staat bijvoorbeeld in het akkoord dat de IJmuidense staalfabriek miljoenen tonnen CO2 minder gaat uitstoten en dat de overheid er maximaal 2 miljard euro in steekt. Ook zetten de ambtenaren hun vraagtekens bij de levensvatbaarheid van de staalfabriek. Vorig jaar september ondertekenden Tata en het kabinet de verklaring. In het Utrechtse Nieuwegein staan 3 huizen in brand. De huizen hebben een houtskalet en houten gevels en daarom verspreidt het vuur zich snel. Verschillende andere woningen in de directe omgeving zijn ontruimd. De brandweer probeert met mannenmacht te voorkomen dat de brand naar een vierde woning overslaat. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. De melding van de brand kwam rond 2:30 bij de hulpdiensten binnen. Bewoners waren op dat moment thuis. Volgens een woordvoerder is er voor zover bekend niemand gewond geraakt. Rusland heeft gereageerd op de inzet van een multinationale troepenmacht in Oekraïne. Deze week werden op een top in Parijs door bondgenoten militaire oefeningen met de Oekraïnse krijgsmacht aangekondigd. Vanaf het najaar gaat er in buurlanden van Oekraïne geoefend worden. Tijdens een later staakt het vuren zal de troepenmacht Oekraïne veilig houden. Moskou is hierop tegen en vindt het onacceptabel. Een dergelijke inzet wordt als een bedreiging en een militair doelwit gezien. De zwarte dozen van de Boeing 737 van het Pakistanse K2 Airlines die vorige week maandag in de Arabische Zee stortte zijn nog altijd niet terecht. De lichamen van de 5 bemanningsleden zijn ook nog niet gevonden. Het toestel was onderweg naar de Verenigde Arabische Emiraten maar verdween van de radar. Vlak daarvoor had de bemanning problemen met de navigatie gemeld. Er zijn tot nu toe wel wat brokstukken van het toestel gevonden, maar de Pakistanse regering wordt opgeroepen meer actie te ondernemen om de zware delen van de bodem te halen. Het weer, het blijft overwegend droog, behalve in het zuidoosten en oosten kan een lokale regen- of onweersbui vallen. In de nacht koelt het af naar 17 graden.
8: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
10: Nieuwe Amsterdam in Concert en middeleeuwse poort bij Rijksmuseum aangepakt. Mijn naam is Angelique Spoor. Er komt een nieuwe editie van Amsterdam in Concert. Het festijn zal plaatsvinden in het Concertgebouw op zaterdag 18 en zondag 19 juli. Deelnemers aan het programma zijn onder andere Glennis Grace, Jamai en Karin Bloemen. Die muzikaal zullen worden begeleid door Cor Bakker en zijn orkest. Ook accordeonspeler André Vrolijk heeft zijn medewerking toegezegd. Het spektakel maakt deel uit van de Vriendenloterij Zomerconcerten. De naam Pierre Kuipers behoeft geen nadere uitleg. De in Roermond geboren en gestorven architect is wereldberoemd vanwege zijn vele creaties, als bijvoorbeeld het Amsterdamse Centraal Station en het in Utrecht gelegen Kasteel De Haar. Bij zijn invulling van het Rijksmuseum heeft hij begin vorige eeuw de zogenaamde stadhouderspoort geplaatst, afkomstig van het Haagse Binnenhof, met daarnaast een poort uit Utrecht. In de loop der jaren zijn deze middeleeuwse bouwsels behoorlijk gaan verzakken. Martijn Brandjes, projectleider bouwkunde bij het Rijks, vertelt dat er hard wordt gewerkt om deze iconische constructies in ere te herstellen. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze channel.

0: hier een e-mailtje binnengekregen op studio@jamfm.nl van een Zelensky. Die vroeg, kan je voor mij draaien Telex met Moscow Disco? Nou, dat kan natuurlijk zeker. Deze dus speciaal voor Zelensky. Welkom in uur 2 van The Traffic Jam. We gaan even wat jarigen feliciteren, want dan zijn ik wat jarigen. Maar ik moet zeggen, het lijstje is vandaag best klein. Vandaag is jarig Rob Geus, hij komt tot 1971, kok en tv-presentator. Hij wordt vandaag 55. Trevor Horn, je hoort hem zojuist al. Muziek en muzikant en producer. Nou, ik had zojuist al wat verteld over deze man. En ook deze dame is ook jarig. Alicia Bridges, bekend van de disco-klassieker I Love the Nightlife. Zij wordt vandaag 73.
1: Gefeliciteerd.
0: Het is vandaag 15 juli. Als je op de kalender kijkt, dan is het vandaag de Dag van de Handige Handen. Officieel heet het de Wereldjongerendag. Of de Dag van de Wereldjongerenvaardigheden. Een hele mond vol voor het vieren van mensen die gewoon heel erg goed zijn met hun handen. De timmermans, de monteurs en de loodgieters. En wij geven hun extra aandacht vandaag. We leven in een tijd waar iedereen maar achter een computerbeeldscherm blijkt te zitten. Maar als thuis de boel lekt of die auto er halverwege mee ophoudt, dan is het heel fijn dat dat soort mensen er zijn. Alicia Bridges. I love it.

0: Jam.fm. Nog een keer Twitch.tv/Jam.fm. Alicia Bridges is vandaag jarig. I love the nightlife. Het was natuurlijk afgelopen weekend North Sea Jazz Festival. En op North Sea Jazz Festival 15 juli 2007 zou Amy Winehouse optreden. Maar Amy die was de dag daarvoor een beetje dronken geworden. En is niet komen opdagen.
1: Serieus? Je denkt dat je grappig bent.
0: Nee, dat is echt. Dat was echt waar. Amy Winehouse, die was Amy Huiswijn, moet ik eigenlijk zeggen. Dat mag ik niet zeggen. Die is nooit komen opdagen op North Sea Jazz Festival 2007. Omdat ze met een kater in bed lag. En omdat ze de avond ervoor iets te veel was doorgezakt. Ze werd vervangen trouwens door Marcus Miller en enkele gastmuzikanten. Waaronder onze eigen Candy Dulfer. Nou ja, en samen maakten ze een hele leuke uitvoering van Rehab. Nou, leuk toch? Ah, wat toepasselijk allemaal. Dit is Jam FM. Leuk dat je luistert. Dit is Paradise. Ik heb een lekkere oude voor je. We gaan luisteren naar Chance.

grote festivals houdt. Morgen barst het grootste festival van Nederland weer los. De Zwarte Cross die trekt 16 tot en met 9 juli tienduizenden bezoekers naar Lichtenvoorde. Met een mix van rock, feest, act en verrassende namen. Wie liever de grens overgaat voor wat andere muziek, die kan dat ook doen. Naar het Belgische Boom, daar is Tomorrowland. Met heel grote namen uit de Amsterdamse, de electronic dance music. En vanavond, voor wie daarvan houdt, staat Pitbull samen met Little John voor het eerst in Gelderdoom in Arnhem met zijn I'm Back Tour. Ik neem je mee naar 1995, de tweede week van juli. Een groep dames die begon aan een 7 weken lange heerschappij bovenaan Amerikaanse hitlijsten. Helemaal bovenaan. Het nummer werd de eerste nummer 1 hit en de videoclip die sleepte later maar liefst 4 MTV Awards binnen. En het was een unieke primeur van een zwarte act. Inclusief de video van het jaar. Ik heb het over TLC. Dit is Waterfall.

0: Are you ready?
1: Let's go back to the 80s.
2: 80s is just the perfect vibe. Oh my god.
0: Jam FM.
3: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 5:30.
4: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Vorig jaar hebben ambtenaren van het ministerie van Financiën geadviseerd de voorlopige afspraken met Tata Steel over verduurzaming niet te ondertekenen. In het Utrechtse Nieuwegein staan 3 huizen in brand. De huizen hebben een houtskalet en houten gevels en daarom verspreidt het vuur zich snel. Verschillende andere woningen in de directe omgeving zijn ontruimd. Rusland heeft gereageerd op de inzet van een multinationale troepenmacht in Oekraïne. Moskou is hierop tegen en vindt het onacceptabel. De zwarte dozen van de Boeing 737 van het Pakistanse K2 Airlines die vorige week maandag in de Arabische Zee stortte zijn nog altijd niet terecht. De lichamen van de 5 bemanningsleden zijn ook nog niet gevonden. Het weer, het blijft overwegend droog, behalve in het zuidoosten en oosten kan een lokale regen- of onweersbui vallen. In de nacht koelt het af naar 17 graden.
3: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Oudekerker pakt 2 Nederlandse titels op de vlinderslag en gratis strandbus rijdt deze zomer naar de kust. Mijn naam is Emilie van Steen. De 17-jarige Tibbe Quist uit Oudekerk, die uitkomt voor de Koninklijke Amsterdamse Zwemclub 1870, veroverde de afgelopen week de Nederlandse titel op zowel de lange als de korte baan. Tijdens de Nederlandse kampioenschappen in het Pieter van den Hogeband zwemstadion veroverde hij het goud op de 50 meter vlinderslag in de leeftijdscategorie 18 jaar en jonger. Op de 100 meter vlinderslag legde hij na een knappe eindsprint beslag op het zilver. Een week later, tijdens de Nederlandse kampioenschappen sprint in Amsterdam, was Tibbe weer de snelste op de vlindersprint, nu in het 25 meter bad. En inwoners van Amstelveen en Haarlemmermeer kunnen deze zomer gebruik maken van een gratis strandbus naar Zandvoort en Bloemendaal. De bus rijdt als proef in de weekenden tot en met 30 augustus. Reizigers kunnen gratis parkeren bij PNR Expo Greater Amsterdam in 5 huizen en daar overstappen op de strandbus. Op drukke momenten rijdt de bus 4 keer per uur en de reistijd naar het strand bedraagt ongeveer 35 minuten. De proef moet de bereikbaarheid van de kust verbeteren en de verkeersdrukte verminderen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

En Jam FM neemt je weer helemaal mee naar de dansvloer van 1982 met Lime en Your Love. Goed nieuws uit de stad, want de legendarische openluchtbioscoop in het Vondelpark heeft zojuist haar programma voor dit jaar bekendgemaakt. Deze maand eigenlijk. De toegang is gratis en de sfeer is altijd uniek, dus kijk even op de site van Openluchtbioscoop Vondelpark, want het wordt leuk. Trouwens, ook een openluchtbioscoop op andere plaatsen in Amsterdam, leuk. Madonna heeft een nieuw album uit. Het overtreft alle verwachtingen. De reacties op het nieuwe album van Madonna, Confessions 2, die zijn overweldigend. De streamingdiensten die merken dat de single Love Sensation in de eerste week al miljoenen keer is beluisterd. En QVC die zijn het erover eens. De samenwerking met producer Stuart Prince heeft haar weer helemaal teruggebracht waar ze thuis hoort. Absolute topvorm op de dansvloer. En dit is natuurlijk op Jam.

0: van Madonna van het album Confessions 2, die ontzettend goed ontvangen wordt in diverse hitlijsten.
1: En dan nu, informatie waar je niets aan hebt, maar dan ook echt niets.
0: En wij hadden het in de eerste uur al over de dag van de handige handjes. En als je dan denkt aan vakmanschap, dan denk je meteen aan die mensen die al jarenlang oefenen om iets perfect te kunnen maken. Maar soms heb je van die verhalen waar een blunder eigenlijk leidt tot iets geniaals. In de jaren 30 was er een kok in Amerika. Ze heette Ruth Wakefield. En ze runde een kleine herberg en op een dag maakte ze haar beroemde chocoladekoekjes. En halverwege het proces kwam ze tot de ontdekking dat haar normale bakchocola op was. Ze pakte in paniek een reep gewone chocola, hakte het in kleine stukjes en gooide het door het deeg heen. Ze dacht, nou, die chocola smelt dadelijk wel om tot één bruin koekje. Nou, niet dus. Want de stukjes die bleven perfect heel en zo werd puur door een foutje het allereerste chocolade chip cookie geboren. Voor de mensen die in Nederlands kunnen, chocolade chip cookie. Dus mocht je vandaag op je werk een gigantische fout maken, dan weet je wat voor geniaalste welks wellicht uit kan komen. Het gaat vandaag allemaal niet zo lekker. Mac Miller on Spins.
2: Don't shit like that, Germ. Oh, hi. Welcome back to Kiss. Follow your dreams.

FM. Wat even geluisterd. Ik hoor net trouwens uit zeer betrouwbare bron dat waarschijnlijk Bob van Amstel wat later komt. Ik val een beetje in voor Bob. Ik ga het al een beetje inhouden. Het houdt in dat je het nog even met mij mag doen. Ik hoop niet dat je het heel erg vindt. In the jamming summer. De lekkerste hits. Ze komen allemaal voorbij hoor. Ik zou zeggen, als je in de tuin zit, zet die radio wat harder. Misschien word je wel vriendjes met de buren. Dat die denkt, hey, lekkere plaat die je opzet. Foxworth en The Jam. Die staan ondertussen klaar met Just In Time. En er komt nog veel meer lekkere muziek aan. Spend Time van Guy. En straks nog een oude van D-Train.

En als je het dan hebt over net in time, just in time, nou, dan ben ik ook zeker net in time. Dit is de Traffic Jam. Je luistert nog steeds naar Peter Verduin. Bob van Amstel, die heeft een beetje vertraging straks. Ik neem het even van hem over. Ik hoop niet dat je het heel erg vindt. Hey, je weet het, hè? Je kunt ons nog steeds bekijken. Twitch.tv/JamFM. En dan kan je even zien dat ik een nieuwe overhemdje aan heb. Nou, dat zei ik vorige week al, hè.

0: Opeens krijg ik zo'n flashback terug naar de jaren 80's. Toen was er een soort oorlog aan de gang tussen het ene kolenmerk en het andere kolenmerk. En het ene kolenmerk zei, wij hebben cola, maar de ander zei, maar this is the real thing. Misschien is ze daarop geïnspireerd, Lisa Stansfield en this is the real thing. We gaan eens even kijken.
1: Nope.
2: Didn't think so.

0: is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie. An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Start de motor! De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
13: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
14: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
15: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
16: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Vorige week gingen er meer kinderen met krentenbaard naar de huisarts dan gebruikelijk. Volgens kenniscentrum Nivel kwamen er per 100.000 kinderen 74 met klachten. En dat is meer dan in voorgaande jaren. Krentenbaard is een besmettelijke huidinfectie die vooral jonge kinderen treft. Warm en broeierig zomerweer zorgt ervoor dat de bacterie zich gemakkelijker kan verspreiden. Nivel ziet een samenhang met de recente hitte, maar geeft geen duidelijke oorzaak voor het toegenomen aantal kinderen met krentenbaard. Ambtenaren van Financiën wilden vorig jaar niet dat het kabinet de voorlopige verduurzamingsafspraken met Tata Steel zou tekenen. Ze waarschuwden voor een mogelijke subsidiefuik en voor hoge kosten als Tata uit Nederland vertrekt. Want volgens hen kan de staalfabriek later weer om overheidsgeld vragen als er eenmaal al belastinggeld ingestoken is. En Tata zou de afspraken gemakkelijk kunnen opzeggen als de CO2-heffing verandert. Het advies is nu openbaar geworden na een WOO-beroep. Het water van de Noordzee is uitzonderlijk warm. Voor de Zuid-Hollandse kust is een recordtemperatuur van 20,4 graden gemeten. Volgens het KNMI is dat de hoogste temperatuur ooit voor deze tijd van het jaar. Voor de Noordzee geldt sinds eind mei zelfs een hittegolf. Door een hoge drukgebied levert dat nu nog geen extra buien op, maar mogelijk wel in het najaar. De opwarming van het zeewater zorgt er ook voor dat zeedieren en vissen hun leefgebied verplaatsen. Vissen die van kouder water houden, zoals de haring, gaan noordelijker. En waterschap Hollandse Delta roept op om voorlopig geen brood aan de eenden te voeren. Door de warmte en droogte zit er minder zuurstof in het water, waardoor vissen kunnen sterven. Ook vraagt het waterschap om hondenpoep langs sloten op te ruimen en zuinig te zijn met vislokvoer. Want organisch afval verslechtert de waterkwaliteit verder. De afgelopen weken zijn er al op meerdere plekken in het land dode vissen aangetroffen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden.
15: Jam, Metropool Regio nieuwsupdate.
17: Tip voor ondernemers en stank in politiebureau. Mijn naam is Angelique Spoor. Amsterdam staat bol van de ondernemingen op elk denkbaar gebied. Maar hoe zorg je ervoor dat je op het netvlies blijft staan van je klanten? Onderzoek wijst uit dat een herbruikbaar cadeautje met je merknaam erop wonderen doet. Denk hierbij aan artikelen als tassen, drinkflessen of pennen die mensen dagelijks gebruiken. Het effect van het cadeautje kan gecheckt worden door er een QR of kortingscode op aan te brengen. Wie zich heeft misdragen in de buurt van het Amsterdamse centrum en vervolgens wordt meegenomen naar het politiebureau op de Elandsgracht, wacht een onaangename verrassing. Naar verluidt stinkt het daar behoorlijk. Een en ander is het gevolg van daar verblijvende verdachten die een douche al geruime tijd niet van binnen hebben gezien, laat staan gebruikt. De agenten ter plekke geven het euvel toe. Ondanks dat er dagelijks wordt schoongemaakt, valt er in dit geval niet te vechten tegen de bierkaai. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
18: Jam hot, jam hot, jam hot. Jam hot.
19: Wij zijn Jam FM.
15: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
20: This is the jamming summer.

0: Show You My Love. Goldie Alexander. Of alweer verkondigd 1983 was het, geloof ik. Heel leuk dat je luistert naar
1: 60 Minutes of Classics.
0: 60 Minutes of Classics.
2: That's music, baby.
3: I like that.
1: This is Jam FM.
0: En vandaag niet met Bob van Amstel. En ook niet met Ron Lokkebol. Je moet het een klein stukje even met mij doen. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Er wordt hier in de studio gekeken van... Met jou, ja. Helaas met mij. Dit is Peter Verduin nog eventjes bij 60 Minutes of Classics. En maak je niet druk, hoor. Ik ga je voorzien van de lekkerste, allerlekkerste classics. En je weet het, je mag natuurlijk ook je eigen classic aanvragen op 06-13-11-66-93. 06-13-11-66-93. En natuurlijk kan het ook altijd via de chat. Je weet ons te vinden. En

Na het gigantische succes van Billie Jean kwamen er heel veel muzikanten, heel veel artiesten die eigenlijk in wilden haken op dit fenomeen Billie Jean. Deze ontzettende beat. Dat was daarom dat heel veel muzikanten deze plaat gingen imiteren als het ware. En er heel veel spin-offs van kwamen. Dit is Clubhouse en Do It Again. Ik neem je even mee naar de zomer van 1974. Ah, het is lekker warm. De zon schijnt in de club. Er ontstaat een compleet nieuw ritme. Een sound die het

0: oorspronkelijk bedoeld als een ballad. Tot de producer zei, als we er nou eens een disco beat onder zouden zetten. En dat gebeurde en het werd een gigantische disco hit. Met een baslijntje die eigenlijk een beetje schommelt alsof je op de golven zit. Like to know when, without an ocean, The Use Company en Rock Your World.
1: 60 Minutes of Classics.
0: En je luistert naar 60 Minutes of Classics.
1: It's Jam 104.9 FM.

06-1311-6693. 06-1311-93 op de grote jam. Dan vraag je plaat aan. De eerste beller die krijgt een petje en een muismat. 06-1311-6693. Dit is Jam FM.

Nee, ik weet niet hoe het bij jou thuis zit. Maar als jij toevallig meekijkt via de tv, twitch.tv/JamFM, dan kan je hier bijna een striptease show zien. Nou zeg. De radio-dj's van Jam die kleden zich ondertussen even om in de bekende Jam-outfitter. Ja. Dat is wel leuk, toch? Ik bedoel, zo kom ik hier binnen in een spierwit overhemdje en ik ga de deur uit straks in het donkerblauw. Dit is JamFM 60 Minutes.

0: Het nieuws van 7:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Vorige week gingen er meer kinderen met krentenbaard naar de huisarts dan gebruikelijk. Warm en broeierig zomerweer zorgt ervoor dat de bacterie zich gemakkelijker kan verspreiden. Ambtenaren van Financiën wilden vorig jaar niet dat het kabinet de voorlopige verduurzamingsafspraken met Tata Steel zou tekenen. Ze waarschuwden voor een mogelijke subsidiefuik en voor hoge kosten als Tata uit Nederland vertrekt. Het water van de Noordzee is uitzonderlijk warm. Voor de Zuid-Hollandse kust is een recordtemperatuur van 20,4 graden gemeten. En waterschap Hollandse Delta roept op om voorlopig geen brood aan de eenden te voeren. Door de warmte en droogte zit er minder zuurstof in het water, waardoor vissen kunnen sterven. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Mogelijke komst koffieshop in Duivendrecht onderzocht. Mijn naam is Emilie van Steen. Op de locatie van het voormalige pand aan de H.J.E. Wenkebachweg wordt mogelijk een koffieshop gevestigd. Voor het terrein, net over de grens van de Zonnehofbuurt en het Michaëlplein, aan de andere kant van de A10, is vorig jaar een omgevingsvergunning aangevraagd voor een gebouw met onder meer een horecagelegenheid, een koffieshop en kantoorruimte. De locatie, waar eerder onder andere een nachtclub zat, is onlangs gesloopt. De mogelijke komst van een koffieshop kwam aan de orde in de gemeenteraad van Ouder Amstel. Het college laat weten hierover in overleg te zijn met Stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam. Volgens het college zijn er nog geen concrete ontwikkelingen of een verleende vergunning. De plannen worden door sommige inwoners van Duivendrecht met zorg gevolgd. Zij vrezen dat een koffieshop kan leiden tot extra verkeers- en parkeerdruk en meer overlast in de omgeving. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.
3: 60 minutes of classics. Mail your favorite old school tune to classic at jamfm.nl. And take a walk down memory lane. Jam FM.

0: honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
3: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
4: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
5: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
6: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Zorgmedewerkers in Oost-Congo zijn opnieuw in staking gegaan tijdens de ebola-uitbraak omdat ze geen salaris krijgen. In de zwaar getroffen regio Ituri is ook de toegang tot een ziekenhuis geblokkeerd. Volgens Artsen zonder Grenzen groeit de ebola-uitbraak sneller dan de hulpverleners kunnen bijhouden. Er zijn inmiddels ruim 2000 besmettingen en meer dan 750 mensen overleden aan de virusvariant waar nog geen vaccin tegen is ontwikkeld. Nederland geeft 4 miljoen euro extra aan het bestrijden van ebola. Oekraïne wil eind dit jaar klaar zijn om zelf Patriot-raketten te kunnen produceren. President Zelensky zegt dat de technische capaciteit dan beschikbaar moet zijn. De Verenigde Staten hebben Oekraïne daarvoor onlangs toestemming gegeven. Die Patriot-raketten zijn belangrijk voor de verdediging tegen Russische luchtaanvallen. Maar volgens deskundigen duurt het nog ongeveer 2 jaar voordat de eerste raketten ook echt van de productielijn rollen. Tot die tijd houdt Rusland dus een luchtoverwicht. Vorige week gingen er meer kinderen met krentenbaard naar de huisarts dan gebruikelijk. Volgens kenniscentrum Nivel kwamen er per 100.000 kinderen 74 met klachten. En dat is meer dan in voorgaande jaren. Krentenbaard is een besmettelijke huidinfectie die vooral jonge kinderen treft. Warm en broeierig zomerweer zorgt ervoor dat de bacterie zich gemakkelijker kan verspreiden. Nivel ziet een samenhang met de recente hitte, maar geeft geen duidelijke oorzaak voor het toegenomen aantal kinderen met krentenbaard. En het water van de Noordzee is uitzonderlijk warm. Voor de Zuid-Hollandse kust is een recordtemperatuur van 20,4 graden gemeten. Volgens het KNMI is dat de hoogste temperatuur ooit voor deze tijd van het jaar. Voor de Noordzee geldt sinds eind mei zelfs een hittegolf. Door een hoge drukgebied levert dat nu nog geen extra buien op, maar mogelijk wel in het najaar. De opwarming van het zeewater zorgt er ook voor dat zeedieren en vissen hun leefgebied verplaatsen. Vissen die van kouder water houden, zoals de haring, gaan noordelijker. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden.
6: Jam, Metropool Regio nieuwsupdate.
8: De kleine komedie Terug in de Tijd en Trouwen duur op vrijdag. Mijn naam is Angelique Spoor. Voor de iets ouderen onder ons telt Max Tailleur als een icoon op het gebied van humor. De in Amsterdam geboren grappenmaker maakte destijds onder andere furoren met zijn gorddroge Sam en Moos moppen. In de jaren 70 van de vorige eeuw lanceerde hij een telefoonlijn waar je naartoe kon bellen om een grappig verhaaltje te horen. Met dit erfgoed in het achterhoofd heeft Theater De Kleine Comedie aan de Amstel tijdens hun zomerstop een gratis zogeheten geinlijn in het leven geroepen, waarbij de bellers een mop te horen krijgen van een bekende Nederlandse cabaretier. Wie graag wil trouwen op vrijdag in Amsterdam, moet rekenen op een nota van €940,50. Op die dag blijkt de ceremonie een stuk duurder te zijn in de hoofdstad dan in de rest van ons land. De betreffende cijfers komen naar voren uit onderzoek van trouwplatform The Perfect Wedding. Overigens blijken de prijzen op de overige dagen dat er gehuurd kan worden in Mokum eveneens dik boven de €900 te liggen. Trouwen in het weekend behoort niet tot de mogelijkheden. Tot zover. Meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

Ja, goedenavond, woensdagavond, 7 uur, dan weet je het wel. Jam in met Kevin hier bij Jam FM. Ik zit er vandaag helemaal klaar voor met mijn Engeland shirt aan. Want ja, ook al ligt Nederland eruit, over het WK ben ik nog niet uitgepraat. Dat gaan we zo even doen. Maar eerst beginnen we gewoon lekker met muziek. Tony Scott, Love Let Love. Je hoort het hier bij Jam in met Kevin.

Mary J. Blige, Family Affair. Jamming met Kevin. Ja, Family Affair. En wat ik ook een bijzondere affair vind, is ook de band van FIFA en Argentinië. Ik wil het er niet over hebben. 4 jaar geleden zijn we natuurlijk ook ongelooflijk genaaid door de FIFA met Argentinië, als ik het zo mag zeggen. En nu ligt Nederland weer uit het WK. Dus ja, ik kan het moeilijk voor hun zijn natuurlijk, hè. En dan kijken wat er gisteren over is. Spanje, Frankrijk. Nou, Spanje heeft van ons gewonnen in 2010. Daar zal ik nooit fan van zijn. Fransen, die kan ik niet uitstaan. En dan, ja, dan ben ik gisteren al heel verbaasd dat Frankrijk eruit ligt. En dat je dan Spanje al in de finale hebt, daar kan je niet voor zijn. Dus dan blijft voor mij over Engeland. Ja, Engeland toch wel een beetje. Ik zie wel de vergelijkingen met ons in Engeland. En daarom denk ik toch dat het leuk zijn voor hun, voor het eerst sinds 1966, als zij naar die finale gaan en hem pakken. En dan weet ik dat ik 1 iemand graag zou willen zien scoren. En dat heeft hij al heel vaak gedaan. Dat is Harry Kane. En daarom dacht ik, bijpassend doen we er even een nummertje bij. A Job Ain't Nothing But Work van Big Daddy Kane.

Ja, je luistert steeds naar Jam In met Kevin hier bij Jam FM. En de titel van de volgende track is misschien The Last Night, maar gelukkig zijn we nog lang niet aangekomen met het einde. Het is zo'n plaat die klinkt alsof je een bruisende club binnenloopt of zo, waar de dansvloer helemaal vol staat en de avond eigenlijk nog alle kanten op kan. Harlem Nightclub met The Last Night.

0: Everybody get up, maar wees niet te lang weg, want we gaan zo door na de reclame.
1: Jam FM.
2: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
3: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
4: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 7:30.
5: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Zorgmedewerkers in Oost-Congo zijn opnieuw in staking gegaan tijdens de ebola-uitbraak omdat ze geen salaris krijgen. Nederland geeft 4 miljoen euro extra aan het bestrijden van ebola. Oekraïne wil eind dit jaar klaar zijn om zelf Patriot-raketten te kunnen produceren. President Zelensky zegt dat de technische capaciteit dan beschikbaar moet zijn. Vorige week gingen er meer kinderen met krentenbaard naar de huisarts dan gebruikelijk. Warm en broeierig zomerweer zorgt ervoor dat de bacterie zich gemakkelijker kan verspreiden. En het water van de Noordzee is uitzonderlijk warm. Voor de Zuid-Hollandse kust is een recordtemperatuur van 20,4 graden gemeten. Volgens het KNMI is dat de hoogste temperatuur ooit voor deze tijd van het jaar. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
4: Oude Amstel nieuwsupdate.
2: Eerste editie Zomer Unlocked trekt 30 kinderen en gratis rondleiding over Zorgvliet. Mijn naam is Emily van Steen. De eerste editie van Zomer Unlocked in Oudekerk was een succes. Ongeveer 30 kinderen uit groep 5 tot en met 7 deden 3 dagen mee aan sportieve en creatieve activiteiten. Het programma speelde zich grotendeels af bij SV Oudekerk. De kinderen volgden onder meer sport- en spelactiviteiten, een street dance workshop, maakten muziek op de computer en deden een speurtocht. De afsluiting was in het Amstelbad, waar de kinderen konden zwemmen en spelen. Van 10 tot en met 12 augustus volgt een tweede editie van Zomer Unlocked. Speciaal voor jongeren uit groep 8 en de eerste 2 klassen van het voortgezet onderwijs. En daarvoor zijn nog plaatsen beschikbaar. En op zondag 19 juli is er een gratis rondleiding over Gedenkpark Zorgvliet aan de Amsteldijk 273. Onder begeleiding van een gids wandelen deelnemers langs graven van bekende en onbekende Nederlanders en krijgen zij meer te horen over de geschiedenis, architectuur en natuur van het park. Ook de rijksmonumenten en moderne vormen van herdenken komen tijdens de rondleiding aan bod. De wandeling begint om 1 uur en duurt ongeveer 2 uur. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden is noodzakelijk omdat het aantal plaatsen beperkt is. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 1/2 uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Ja, zit je weer op de plek, radiootje aan. Ben je helemaal veilig op je eigen plekje? Dan zit je safe and sound. En die draai ik meteen even in. Leon Silvers III, hier weer terug bij Jammin' met Kevin.

0: Singing Loud. Louis Rondina en Alex Bertie. Het origineel is veel meer, veel meer robotachtig. Maar dit is de funky chic edit, waardoor je die heerlijke baslijnen doorheen hebt.
1: Jam FM.
2: Nothing in Greece. It is a Greece, I'm beautiful, and it is. Run T.

0: Barbara Tucker, Everybody Dance. Een beat die ook vaak hoort rondom stadions, hoor. En daar wil ik het toch even over hebben.
1: Jam FM.
0: Ja, ik haal het net al even aan. Het WK, het zit me een beetje dwars. Ik heb de heren er even bij gehaald. Mannen, goedenavond.
2: Ja, goedenavond, Kevin.
0: We zijn weer
2: met z'n drieën. Stadion?
0: Nou, ik ga niet naar het stadion. Ik sta hier voor de mensen op Twitch. Ik sta hier in mijn Engeland shirt.
2: Ja, dat heb ik gezien, ja.
3: UK heeft het niet zo goed gedaan, hè? Toch?
0: Zitten we nog in? Ze moeten zo meteen.
3: Ja, maar ze gaan toch verliezen? Ja,
0: nee. Ho. Dit wil ik niet horen. Nee, ik bezwaar voor Engeland op het moment. Kijk, die Fransen, dat...
2: Op het moment?
0: Ja, je moet meegaan met de wind, hè?
2: Dat blijkt.
3: Ja. In eerste instantie dacht ik, wij liggen eruit. Laten we voor de Belgen zijn. En die deed het ook best wel spannend, toch?
0: Nou, ik vond het nog leuk. Ja. Nog een leuk einde met België. Ik dacht, die begonnen verschrikkelijk. Ja. En uiteindelijk werden ze toch wel beter dan Nederland.
3: Ja.
0: Maar goed, dat is ook niet zo'n prestatie. Hey man, ik denk wel van, jullie zijn hier... We zijn hier uiteindelijk weer met z'n drieën. Ja. Dat is fijn om dat weer te hebben. En dan doen we weer eens een keer een ouderwets klein quizje.
2: Oh jee.
0: Hoe is het met jullie voetbalkennis gesteld? Oud en nieuw?
3: Oh nee, ik ben totaal niet in de voetbal. Dus,
0: heb je dit keer wel gevonden?
2: Zijn het tafelvoetbalvragen?
0: Nee, het zijn wel oké voetbal.
3: Ik heb een paar, wedstrijden gedeeltelijk gezien, laat ik het zo zeggen.
0: Ja.
3: En ik heb op een terras gezeten in Spanje. Tussen de Spanjaarden toen de wedstrijd was. En dat was wel grappig om mee te maken.
0: Oké, dat is wel lekker. En jij, Ray, een beetje gekeken?
2: Ik heb zo nu en dan wel gekeken. Ja, en sommige wedstrijden waren best wel laat. En dat doe ik ook niet meer te vaak.
0: Die heb ik ook allemaal geskipt.
2: Dat zijn slopers, hoor.
0: Ja, ik vond die van Nederland al zwaar, die ene midden in de nacht.
3: Ja, nee, ik mag nu gewoon mijn ongezouten mening toch geven. Hè?
0: Tuurlijk.
3: Maar ja, dus nee, ik vond ook dat we eigenlijk niet meer moeten kijken nu het in Amerika is. En Infantino heeft, ik wil
2: Er zo gebeurt wel heel veel, hoor, wat niet klopt.
0: Ja, het is opvallend.
3: Corrupte.
0: Ja. Daarom zou ik ook nooit voor Argentinië kunnen zijn. Want ik heb het gevoel dat die zo doorheen glijden door die corrupte boel.
2: Hoe was het ook weer, FIFA? Four International.
0: We zijn het weer vergeten,
2: hè? Four International.
0: Federaan, Internationaal Voetbal Association.
2: Argentina, dat
3: soort dingen, ja.
0: Man, ik wil dan een eerste vraag. Welk land schakelde Nederland niet dit WK uit, maar op het vorige WK? Door wie zijn we uitgeschakeld?
3: Zweden.
2: Zweden. Nee, kom je daar naar bij? Echt
0: Zweden, niet Zweden.
2: Zeker niet.
3: Je hoort mij.
0: Nee. Ray?
2: Ik ben het kwijt. Ik ben het vergeten.
0: We hebben het er net nog wel over
2: gehad.
0: Argentinië.
2: Argentinië.
0: Dat was die vreselijke wedstrijd.
3: Argentinië. Ja.
0: Vechten.
3: Okay, ja. Ik weet, ik heb ook
0: Van Gaal uitgescholden.
3: Nog eens een keer in een tuin gezeten. Een voetbalwedstrijd met allemaal buren gekeken. Dat was Nederland tegen Spanje. Dat is al wel weer wat jaren geleden.
0: Dat was 2010 of 2014.
3: Ja, we zijn niet, toen niet doorgekomen.
2: Ook tegen de Italianen toen. Het weer werd slecht in één keer. Iedereen was er klaar voor. Ik zie het nog helemaal voor me op dat plein. En we dropen gewoon af naar huis. Huilend. Verschrikkelijk.
0: Niemand een puntje de eerste ronde? De volgende vraag. Hoe vaak won België het WK?
3: 0 keer.
0: Dat is correct. Puntje voor Daan.
2: Ik wou net zeggen, kijk, hij is te snel. Hè?
0: Hij is te snel, want het links buiten is het.
2: Doe even €20, dan
3: ben je sneller.
0: In welke stad spelen we dit jaar de WK-finale?
2: Fuck.
3: Oh, daar in Amerika, maar ik weet even niet hoe het heet. Ja.
2: Nee, geen Dallas.
3: Boston.
2: Nee, ze gaan terug naar Houston.
0: Nee,
2: Houston?
0: Nee. Oh, nee. Allemaal nog één keer?
2: Kansas?
0: Nee. New York.
2: New York.
0: Kom op, mannen, gewoon New York.
3: New York, dus gewoon in Nederland.
0: Ja, zo in Nieuw Amsterdam. Zal Omer Trump daar nog een klein bezoekje doen, denk je, bij de finale?
2: Nee, maar de telefoonlijn staat al open.
3: We gaan binnenkort wel met onze Nederlandse schepen naar New York en voorliggen, want we willen terug hebben. De appel en ei, die krijgen ze...
0: Hebben we nog iets gewonnen dit WK?
3: De appel en ei krijgen ze.
2: Ik ga dan voor 30%, voor alles wat er doorkomt.
0: Oké, heel goed. En dan wil ik nu naar de winnende vraag. Hè? Deze is voor de echte... Ik heb het shirt aan. Omdat ik natuurlijk een echte Engeland-fan ben, dat weet je.
2: Is dat
0: in welk jaar won Engeland hun enige WK-titel?
2: 72. Nee, niet.
3: Die geef ik jou.
2: Nee,
0: ik denk dat jij zelf nog in de propperschieten zat, Ray.
2: Serieus?
0: Ja.
2: Nou, dan is het 63 of zo geweest.
3: Ik kan geen antwoord hierop
0: geven. Vind ik knap dat jij een ongelijk aantal, want het is altijd natuurlijk het hele jaar. Het is 1966.
2: 1966 zat ik bij.
0: Je hoort het hier. De WK-kennis kan nog iets wat aangescherpt worden. Maar één ding wat zeker is, dit WK is natuurlijk ook gewoon één doorgestoken kaart. Een flash. Een Grandmaster flash. En die komt met The Message. Hier bij Jam FM.

0: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl. Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
2: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
1: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In de
0: zon. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer, iedere zaterdag live op locatie.

0: in
1: Jam FM.
2: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl. Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
4: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
3: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op screenmate.com. Screenmate, jouw partner in productiviteit.
7: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
8: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
9: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
8: Help je mee?
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
13: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In
14: de deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
15: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 8 uur.
16: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses aangeboden voor de nasleep van de Hercules-ramp precies 30 jaar geleden. Bij die ramp op vliegbasis Eindhoven met een Belgisch vliegtuig kwamen 34 van de 41 inzittenden om. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Dijsselbloem zijn spijt uit over de onduidelijkheid na de ramp. En hij noemde ook het spreekverbod dat hulpverleners destijds kregen opgelegd. Namens Defensie bood ook de commandant van de lucht- en ruimtestrijdkrachten excuses aan. Nederlandse huisartsen zijn een estafettestaking begonnen uit protest tegen de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. Iedere week sluit er minimaal één huisartsenpraktijk een dag de deuren voor reguliere zorg. Volgens de huisartsen zijn de tarieven te laag en houden ze geen rekening met de werkdruk en de kosten. De beroepsverenigingen stappen ook weer naar de rechter. Tijdens de estafettestaking blijft de spoedzorg wel gewoon beschikbaar via de huisartsenpost en via alarmnummer 112. Duitsland heeft dit jaar al voor bijna 14 miljard euro aan wapenexport goedgekeurd. Dat is ruim 4 keer zoveel als in de eerste helft van vorig jaar. Het grootste deel gaat naar landen binnen de EU en de NAVO of naar andere bondgenoten. Oekraïne is de grootste afnemer van de Duitse wapens, gevolgd door de Verenigde Staten en Nederland. Ook Israël staat in de top 6 van landen die Duitse wapens mogen kopen. En een 25-jarige man is vrijgesproken van het plaatsen van vuurwerkbommen bij een filiaal van de pizzabakkers in Amsterdam. Volgens de rechter is er onvoldoende bewijs voor zijn betrokkenheid, ondanks de gevonden DNA-sporen van de man. Hij krijgt wel 8 maanden cel voor verboden wapenbezit. Een 14-jarige jongen werd eerder veroordeeld voor een andere poging tot een explosie bij dezelfde pizzaketen. Meerdere filialen van de pizzabakkers waren tijdelijk gesloten na de serie ontploffingen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden.
15: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
0: Nieuwe Amsterdam in Concert en middeleeuwse poort bij Rijksmuseum aangepakt. Mijn naam is Angelique Spoor. Er komt een nieuwe editie van Amsterdam in Concert. Het festijn zal plaatsvinden in het Concertgebouw op zaterdag 18 en zondag 19 juli. Deelnemers aan het programma zijn onder andere Glennis Grace, Jamai en Karin Bloemen. Die muzikaal zullen worden begeleid door Cor Bakker en zijn orkest. Ook accordeonspeler André Vrolijk heeft zijn medewerking toegezegd. Het spektakel maakt deel uit van de Vriendenloterij Zomerconcerten. De naam Pierre Kuipers behoeft geen nadere uitleg. De in Roermond geboren en gestorven architect is wereldberoemd vanwege zijn vele creaties, als bijvoorbeeld het Amsterdamse Centraal Station en het in Utrecht gelegen Kasteel de Haar. Bij zijn invulling van het Rijksmuseum heeft hij begin vorige eeuw de zogenaamde Stadhouderspoort geplaatst, afkomstig van het Haagse Binnenhof, met daarnaast een poort uit Utrecht. In de loop der jaren zijn deze middeleeuwse bouwsels behoorlijk gaan verzakken. Martijn Brandjes, projectleider bouwkunde bij het Rijks, vertelt dat er hard wordt gewerkt om deze iconische constructies in ere te herstellen. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam.

0: Jam FM.
1: Zo blij dat jij er weer bent. Deze woensdagavond hier zo bij Jam FM. Een hele bekende tune natuurlijk. Zij zijn ook onderweg hoor. Ik zal je zo dadelijk vertellen wie zij zijn. Nogmaals, goedenavond hier zo. Welkom bij A Night to Remember. En fijn dat je er bent. En als je eigenlijk van plan was om heel even te luisteren, nou, dan zeg ik succes daarmee. Want voor je het weet zijn we zo 2 uur verder. En vanavond, ja, vanavond hoef je eigenlijk helemaal niets. Niet te haasten en niet scrollen en niet denken aan morgen. Gewoon genieten van de muziek die een verhaal vertelt en misschien zelfs een herinnering wakker maakt. En we beginnen eigenlijk precies zoals je een mooie dag zou moeten beginnen: met toast. Niet eentje met jam of pindakaas, maar gewoon eentje op het leven. Koffie schreef Toast als een nummer over dankbaarheid, doorzetten en stilstaan bij mooie dingen in het leven. En het werd haar internationale doorbraak. En groeide uit tot een moderne reggae-klassieker. Dus pak je koffie, thee of iets sterkers als de dag erop zit en proost ermee. Dit is Koffie.

Zo dadelijk gaan we verder met die warme Jamaicaanse sfeer. Ik moet even een vlieg wegslaan hier zo. Naar een plaat die bij ons past bij Jam FM. Bijna een vaste gast is. Zo'n nummer waar je niet lang over na hoeft te denken. Zodra die eerste klanken komen, weet je, ja, deze hoort erbij. En dan heb ik het over Sharon Brown Adams. Want als er één ding is dat wij hier hebben en ook zijn, dan is het wel smooth en funky. Welkom, mocht je juist een ingeschakeld nieuws bij Jam FM. Ik ben MC DJ Renan. It's time to give you the funk that we have.

vibes te pakken op deze mooie, warme woensdagavond, vraag ik me af. Ik hoop van wel, want we zijn nog lang niet klaar. We houden de sfeer er lekker in en vast ook. En we schakelen vandaag door naar een track die helemaal past bij deze lekkere, zwoele zomeravond. Even de tijd vergeten, genieten van de muziek en misschien wel wat gezelschap naast je. Dit is You and Me Tonight van de Groove Association featuring George. You and me.

You and Me van The Groove Association featuring George, een plaats die perfect laat horen dat goede muziek geen haast heeft. Gewoon even genieten van het moment en de avond zijn werk laten doen. En over genieten gesproken, ja, het is weer tijd voor een track die op dit moment extra veel liefde krijgt bij ons hier bij Jam FM.

voor je hebt staan. Ik heb het over disco-icoon Norma Jean, Jean, of hoe je het er ook mag noemen, Jean Wright, keert terug met een bruisende nieuwe release. Ode to Disco. En het is een oprecht eerbetoon aan de muziek, de cultuur en de gemeenschap die wereldwijde dansvloeren hebben getransformeerd. De single, geproduceerd door haar vaste samenwerkingspartner Bert Price, verscheen op 12 juli jongstleden. En Ode to Disco fungeert als een echte muzikale liefdesbrief aan een van de meest invloedrijke muziekstromingen. Culturele muziekstroming, om het zo te zeggen, in de moderne muziekgeschiedenis. Het nummer combineert de authentieke disco spirit met een hedendaagse productie en brengt hulde aan de legendarische clubs, DJ's, artiesten en gemeenschappen die het genre vormgaven. Er wordt verwezen naar de iconische locaties zoals Studio 54, Paris, Paradise, Garage en The Loft. En dat waren echt die discotheken waar het wel gebeurde vroeger. Ik zou zeggen, zoek het maar eens op, want ik heb het ook gedaan. En wat je dan tegenkomt, echt die mooie oude foto's, daar waar het begon. Net zoals The House in Detroit, The Warehouse. Zo zijn dingen ontstaan. En als je dat hier ook ziet met de legendare DJ's van vroeger, ja, dan had je ook echt wat. Centraal in het nummer staat de onmiskenbare stem natuurlijk van Norma Jean Wright, die haar plek in de disco-geschiedenis veiligstelde als oorspronkelijke lead-zangeres van Chic. Nou, en dat zegt toch wel wat, hè? Laten we maar zelf gaan luisteren naar deze week's Hot Jam. En ik wil natuurlijk ook de crew bedanken voor al hun liefde en tijd die zij daarin hebben gestoken. Welkom bij Jam FM.

0: Jam FM.
1: Zo lekker, dank jullie wel hoor, crew, voor deze. Voordat we zo dadelijk naar het nieuws van 8:30 gaan, wil ik je nog één gedachte meegeven. We leven in een tijd waarin we vooral bezig zijn met morgen. De volgende afspraak, de volgende vakantie, de volgende stap. Maar hoe vaak staan we eigenlijk stil bij waar we vandaan komen? Daar gaat Tomorrow People over van Ziggy Marley. De boodschap is verrassend actueel. Als je je verleden niet kent, is het lastig om richting te geven aan je toekomst. En zonder liefde, zonder respect en begrip voor elkaar wordt die toekomst er ook niet mooier op. Misschien is het juist in deze tijd waarin de wereld soms verdeeld lijkt en iedereen haast heeft, een mooie gedachte om mee het nieuws in te nemen. Even terugkijken, zodat je ook vooruit kunt. Here is Ziggy Marley met Tomorrow People.

Als je je verleden niet kent, is het lastig om richting te geven aan je toekomst. En zonder liefde, zonder respect en begrip voor elkaar, voor die toekomst er natuurlijk niet mooier op. En dat is wat jij wel wilt. I give you all the love. And I say amen to the Lord. Thank you for this.

0: toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 8:30.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses aangeboden voor de nasleep van de Hercules-ramp precies 30 jaar geleden. Bij die ramp op vliegbasis Eindhoven met een Belgisch vliegtuig kwamen 34 van de 41 inzittenden om. Nederlandse huisartsen zijn een estafettestaking begonnen uit protest tegen de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. Duitsland heeft dit jaar al voor bijna 14 miljard euro aan wapenexport goedgekeurd. Dat is ruim 4 keer zoveel als in de eerste helft van vorig jaar. En een 25-jarige man is vrijgesproken van het plaatsen van vuurwerkbommen bij een filiaal van de pizzabakkers in Amsterdam. Hij krijgt wel 8 maanden cel voor verboden wapenbezit. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
0: Ouderkerker pakt 2 Nederlandse titels op de vlinderslag en gratis strandbus rijdt deze zomer naar de kust. Mijn naam is Emilie van Steen. De 17-jarige Tibbe Quist uit Ouderkerk, die uitkomt voor de Koninklijke Amsterdamse Zwemclub 1870, veroverde de afgelopen week de Nederlandse titel op zowel de lange als de korte baan. Tijdens de Nederlandse kampioenschappen in het Pieter van den Hogeband zwemstadion veroverde hij het goud op de 50 meter vlinderslag in de leeftijdscategorie 18 jaar en jonger. Op de 100 meter vlinderslag legde hij na een knappe eindsprint beslag op het zilver. Een week later, tijdens de Nederlandse kampioenschappen sprint in Amsterdam, was Tibbe weer de snelste op de vlindersprint, nu in het 25 meter bad. En inwoners van Amstelveen en Haarlemmermeer kunnen deze zomer gebruik maken van een gratis strandbus naar Zandvoort en Bloemendaal. De bus rijdt als proef in de weekenden tot en met 30 augustus. Reizigers kunnen gratis parkeren bij PNR Expo Greater Amsterdam in Vijfhuizen en daar overstappen op de strandbus. Op drukke momenten rijdt de bus 4 keer per uur en de reistijd naar het strand bedraagt ongeveer 35 minuten. De proef moet de bereikbaarheid van de kust verbeteren en de verkeersdrukte verminderen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Welkom terug bij Night to Remember en fijn dat je ook na het nieuws weer bent blijven aanhaken. We pakken de draad meteen weer op met een heerlijke, en dat zeg ik ook echt, een heerlijke groove. Je zou hem bijna kunnen eten, proeven, dat sowieso. De attraction van Jet Set is zo'n moderne soul track die duidelijk laat horen hoeveel liefde er nog altijd is voor de klassieke funk en boogie sound uit de jaren 80. Ja, het is net alsof je in de keuken staat en lekker aan het koken bent. Het is lang geleden dat ik tegen je heb gezegd, leun maar lekker achterover. Ik weet niet waar je bent natuurlijk op dit moment. Lekker met je vriendinnen, lekker met je vrienden of gewoon lekker alleen. Ik hoop dat je datgene uit de koelkast hebt gehaald wat jou pleziert bij deze 2 uur van A Night to Remember. Iets lekkers te drinken of een lekker hapje erbij. Ik heb hem voor je klaar liggen hoor. The attraction, the jet set, is on its way voor jou.

0: bijna automatisch een zomergevoel geeft. Nou, dan hoef je alleen maar buiten te zitten, ergens bij de plas of waar dan ook. Dan voel je het sowieso wel hoor. Of aan je barbecue. En eigenlijk is dat ook het mooie van muziek. Soms schijnt de zon buiten en soms zit ze alleen tussen de speakers. Maar als een nummer je een glimlach bezorgt, maakt het eigenlijk niet zoveel uit. We blijven nog even in deze lekkere zonnige sfeer voordat we naar het nieuws van 9 uur gaan. Ik heb het over niemand minder van de koning van reggae. Bob Marley met Sun is Shining.
1: Woensdagavond 8 tot 10. A Night to Remember met MC DJ Raiden. A Night to Remember.
2: It's a top, Mr. Selector.

Pep. Sommige mensen die kiezen voor een massage, anderen voor een wandeling. Maar er is ook een vorm van therapie die je nergens kunt boeken. En dat is muziek. Een goede groove kun je humeur veranderen, herinneringen oproepen en je even alles om je heen laten vergeten. En dat is misschien wel de mooiste vorm van ontspanning die er is. En met die gedachte gaan we zo dadelijk luisteren naar Dog Master met Body Therapy. Een producer die bekend staat om zijn moderne G-funk sound, geïnspireerd door de West Coast hip-hop en funk uit de jaren 90. Met een hele eigentijdse draai. En dat voor de klok.

0: schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Online en

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
2: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
4: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
5: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live.

0: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
1: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie. De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten. En gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
6: Haal de hotelbeleving in huis met Benassi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benassi.com. BENACCI.com.
7: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
8: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
9: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
10: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 9 uur.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. In de Iraanse hoofdstad Teheran is een groot propagandabord verschenen met een afbeelding van de Amerikaanse president Trump erop, liggend in een doodskist. Op het bord staat de dreigende boodschap: wij vermoorden Trump. Iran zegt wraak te willen nemen na de dood van opperste leider Ali Khamenei. Volgens een defensie-expert zijn de dreigementen vooral als propaganda bedoeld. Iran zegt voorlopig niet te willen onderhandelen met de VS en zich te richten op verdediging. Beide landen vallen elkaar aan. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses aangeboden voor de nasleep van de Hercules-ramp precies 30 jaar geleden. Bij die ramp op vliegbasis Eindhoven met een Belgisch vliegtuig kwamen 34 van de 41 inzittenden om. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Dijsselbloem zijn spijt uit over de onduidelijkheid na de ramp. En hij noemde ook het spreekverbod dat hulpverleners destijds kregen opgelegd. Namens Defensie bood ook de commandant van de lucht- en ruimtestrijdkrachten excuses aan. Nederlandse huisartsen zijn een estafettestaking begonnen uit protest tegen de tarieven van de Nederlandse zorgautoriteit. Iedere week sluit er minimaal één huisarts een praktijk een dag de deuren voor reguliere zorg. Volgens de huisartsen zijn de tarieven te laag en houden ze geen rekening met de werkdruk en de kosten. De beroepsverenigingen stappen ook weer naar de rechter. Tijdens de estafettestaking blijft de spoedzorg wel gewoon beschikbaar via de huisartsenpost en via alarmnummer 112. En Argentijnse voetbalfans met nog openstaande alimentatieschulden komen mogelijk het stadion niet in waar rond deze tijd op het WK de wedstrijd tussen Argentinië en Engeland wordt gespeeld. De Argentijnse overheid deelt de gegevens van wanbetalers met de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Bij het scannen van een ticket kan de toegang worden geweigerd. De maatregel geldt in Argentinië al sinds maart en nu dus ook op het WK. Op de lijst staan ongeveer 13.000 mensen met onbetaalde alimentatie. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden.
10: Jam Metropool Regio Nieuwsupdate.
12: Tip voor ondernemers en stank in politiebureau. Mijn naam is Angelique Spoor. Amsterdam staat bol van de ondernemingen op elk denkbaar gebied. Maar hoe zorg je ervoor dat je op het netvlies blijft staan van je klanten? Onderzoek wijst uit dat een herbruikbaar cadeautje met je merknaam erop wonderen doet. Denk hierbij aan artikelen als tassen, drinkflessen of pennen die mensen dagelijks gebruiken. Het effect van het cadeautje kan gecheckt worden door er een QR of kortingscode op aan te brengen. Wie zich heeft misdragen in de buurt van het Amsterdamse centrum en vervolgens wordt meegenomen naar het politiebureau op de Elandsgracht, wacht een onaangename verrassing. Naar verluidt stinkt het daar behoorlijk. Een en ander is het gevolg van daar verblijvende verdachten die een douche al geruime tijd niet van binnen hebben gezien, laat staan gebruikt. De agenten ter plekke geven het euvel toe. Ondanks dat er dagelijks wordt schoongemaakt, valt er in dit geval niet te vechten tegen de bierkaai. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
10: Deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
13: This is the jamming summer.
10: We

To Remember en fijn dat je er nog steeds bent. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Heb jij dat zomerse gevoel al echt te pakken? Of heb je daar iets voor nodig? Misschien een dagje strand, een barbecue met vrienden, een spontaan terrasje, die eerste vakantie of gewoon een nummer dat je meteen in de ontspannen vakantievibe gaat brengen. Wat het ook is, de soundtrack mag natuurlijk helemaal niet ontbreken. En ook een tip, luister zaterdag eens naar René en Marina. Nou, dan weet ik zeker dat je dat zomerse gevoel ook gaat krijgen. En heel veel actuele dingen. Laten we even terugschakelen naar nu. Het is nog geen zaterdag. En mocht je zaterdag ook ergens in de buurt zijn, ik mag het aangeven, zaterdag. Ja, ik ga openen bij Crazy Wonderland Bunnik. En ja, daar mag ik eigenlijk wel weer blij om zijn, om het zo te zeggen. Het is een fort, heel mooi. Elk jaar weer hebben we daar een heel mooi groot festival. En dit keer ga ik het openen. Ik ben heel benieuwd naar jullie vibe. Ik heb er zin in. Ik ben nog steeds elke dag bezig naar die perfecte plaatjes te zoeken. Maar dat gaat goed komen. Eerst morgen eens even kijken wat de opbouw betreft en vrijdag. En dan neem ik jullie mee naar Crazy Wonderland. Laten we eens even gaan kijken wat ik hier voor je heb staan. Want ik heb het zojuist gehad over de zomer. En die is er nog steeds. Zullen we samen, daar waar jij bent, er iets lekkers van gaan maken? Die lekkere zomerse vibe die jij nodig hebt. Die lekkere vitamine M in plaats van D. En dan heb ik het over vitamine muziek. Ik ben MC DJ Raiden. Welkom

hele dag was je op zoek geweest naar nieuwe kleding, een lekker luchtje en dan ging je 's avonds fresh naar de club. En dat was onder andere deze Dam 8. En dan kwam je binnen, de hele dag had je al dat zonnetje om je bolletje gehad en dan nam je deze mee op de dansvloer. Summertime is hier van No Sarah.

0: De uitstraling van de periode kijkt, zie je wel waarom mensen soms een vergelijking maken met Madonna. Niet omdat ze hetzelfde klinken, maar omdat ze allebei uit de jaren 80 pop- en danswereld komen. Waarin de combinatie van een sterke vrouwelijke uitstraling, dansbare producties en een herkenbare stijl heel erg belangrijk werd. Nou, Cher had haar eigen plek binnen de club en freestyle scene met die typische energie van de jaren 80. Kleurrijk, ritmisch en gemaakt om op te vallen. En dat was ook zo met Madonna. En vanuit die zomerse 80s vibe gaan we door naar een andere kant van de dancewereld. Ik heb het over niemand minder dan Still on the Floor. Van DJ Soul, BR featuring Arisa Johnson. En ook deze hoor, die heerlijke baseline. Als die je niet meebrengt in vervoering, zodat jij daar waar je bent, nu gaat opstaan en gaat dansen.
1: Arisa Johnson, DJ Soul, still on the floor.

daar hoort natuurlijk deze bij in plaats van een behoorlijke brute filler die ik ook wel voor je heb, maar nee. Zojuist het nummer waar je hiervoor naar hebt geluisterd. Wat heeft het jou gedaan? Mij in ieder geval wel iets. En als je dat zou mededelen, dan ben ik bang dat je nu gelijk die coolbox of nog moet gaan kopen, of gelijk gaat vullen en dan met degene naar een heerlijke plaats gaat, ergens aan het water. Of wellicht dat je daar nu al bent. Althans, ik hoop het voor je. En dan weet ik één ding zeker. Je hebt je eigen vloer gecreëerd. Ik zei het al, zeg nou zelf. En hoe lekker zit jij er inmiddels al in. En dit is het moment waarop de dag langzaam achter je verdwijnt. En ik kijk even naar buiten en dan gebeurt het ook. En de muziek alles over gaat nemen. Ben je al lekker in die flow gekomen? Zit je thuis met je voeten waarschijnlijk omhoog? Of onderweg met de muziek aan? Of lekker aan die plas? Of misschien stiekem een beetje mee te bewegen terwijl niemand kijkt. Want dat is precies wat goede muziek doet. En soms heb je geen gesprek nodig. Een nummer zegt genoeg. En daar had ik het zojuist ook over met Marina en René. En ik weet zeker dat op hun lijstje een coolbox staat voor deze week. Die gaan ze vullen en dan zullen zij jou zaterdag wel gaan vertellen van hoe het was. Ik ga je meenemen naar geheel wat anders. Christopher Williams heb ik ook voor je op kunnen zoeken met Talk to Myself. Heeft niks met leeftijd te maken. Het is gewoon iets wat je doet. Praat je wel eens iets harder op dan dat je denkt, om het zo te zeggen. Lekker tegen jezelf. Ik wel. En bij mij, dat kan ik je ook vertellen, dan hoef je me niet eens wakker te maken. Maar dan praat ik in mijn slaap. Kun je me alles vragen? Maar één ding heb ik afgebakend. En dat is mijn pincode. Die krijg je niet. Voor de rest heb ik geen geheimen. Here is Talk to Myself van Christopher Williams.

mee naar een misverstand dat eigenlijk heel menselijk is. Talk to myself, dan klinkt dat misschien een beetje alsof je iets geks doet. Maar laten we eerlijk zijn, wie praat er nou nooit even tegen zichzelf? Geet je voorstellen, ik neem je even mee naar de winkel of zo. Je staat bijvoorbeeld voor de koelkast en denkt hardop van... ja, wat ga ik eten? Of ja, wat ga ik eigenlijk doen vandaag? Dat soort momenten. Ja, dan praat je toch ook gewoon tegen jezelf. Of je hebt gewoon een moment waarop je gedachten hardop ordent. Laat het dan wel je gedachten zijn. En niet die scheet die je wil laten, want dat is wat anders. Daar is helemaal niks vreemds aan. Althans, die scheet wel, maar niet die gedachte. Soms is het juist een manier om even bij jezelf in te checken. Laat ik het zo zeggen. En vanuit die kleine dagelijkse momenten nemen we je mee terug naar de jaren 80. Naar een warme mix van reggae, soul en pop. En ik moet zeggen, in die tijd werd dit nummer gedraaid. En dat was eigenlijk een nummer 1 hit. En hij bleef al zo'n beetje, als ik het goed heb, bijna een 8 tot 12 weken op nummer 1 staan. Weet jij nog over wie ik het heb? Ik ga het je zo dadelijk vertellen. Nieuws van 9:30 komt er ook aan en dan neem ik je mee voor het laatste half uur van deze 2 uur. Wat vliegt de tijd toch snel. Maar laat ik je eerst meenemen naar die 12 genoteerde nummer 1 weken. En die waren van, en misschien was het wel langer dan dat, Don't Kill the Messenger. Ik heb het over Someone Loves You Honey. En er is altijd wel iemand die van jou houdt. Al is het alleen de lieve heer, maar er wordt van je gehouden. Hier is June Lodge met Prince Mohammed.

0: Jam FM.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 9:30.
4: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. In de Iraanse hoofdstad Teheran is een groot propagandabord verschenen met een afbeelding van de Amerikaanse president Trump erop liggend in een doodskist. Op het bord staat de dreigende boodschap: wij vermoorden Trump. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses aangeboden voor de nasleep van de Hercules-ramp precies 30 jaar geleden. Bij die ramp op vliegbasis Eindhoven met een Belgisch vliegtuig kwamen 34 van de 41 inzittenden om. Nederlandse huisartsen zijn een estafettestaking begonnen uit protest tegen de tarieven van de Nederlandse zorgautoriteit. En Argentijnse voetbalfans met nog openstaande alimentatieschulden komen mogelijk het stadion niet in waar rond deze tijd op het WK de wedstrijd tussen Argentinië en Engeland wordt gespeeld. Het weer vanavond en vannacht blijft te droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
3: Ouder Amstel nieuwsupdate.
1: Mogelijke komst koffieshop in Duivendrecht onderzocht. Mijn naam is Emilie van Steen. Op de locatie van het voormalige pand aan de H.J.E. Wenkebachweg wordt mogelijk een koffieshop gevestigd. Voor het terrein, net over de grens van de Zonnehofbuurt en het Michaëlplein, aan de andere kant van de A10, is vorig jaar een omgevingsvergunning aangevraagd voor een gebouw met onder meer een horecagelegenheid, een koffieshop en kantoorruimte. De locatie, waar eerder onder andere een nachtclub zat, is onlangs gesloopt. De mogelijke komst van een koffieshop kwam aan de orde in de gemeenteraad van Ouder Amstel. Het college laat weten hierover in overleg te zijn met Stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam. Volgens het college zijn er nog geen concrete ontwikkelingen of een verleende vergunning. De plannen worden door sommige inwoners van Duivendrecht met zorg gevolgd. Zij vrezen dat een koffieshop kan leiden tot extra verkeers- en parkeerdruk en meer overlast in de omgeving. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Voor het nieuws van 8:30 hebben we nog kunnen genieten van June Lotz met Someone Loves You, Honey. Een warme plaat die eigenlijk een simpele boodschap draagt. Iedereen wil zich gezien, gewaardeerd en geliefd voelen. En misschien is dat ook wel een van de mooiste dingen aan muziek. Of het nu gaat om jezelf even toe te spreken, herinneringen op te halen of gewoon een goed gevoel te krijgen van een stem of van een melodie. Muziek brengt ons allemaal altijd weer terug naar wat heel erg belangrijk is voor een ieder. En over gevoelens gesproken, liefde en relatie zijn natuurlijk prachtig, maar laten we eerlijk zijn, soms zijn ze ook gewoon een uitdaging. Want samen zijn met iemand is mooi, maar elkaar begrijpen en vasthouden is niet altijd vanzelfsprekend. Ik ga je meenemen naar de eerste plaat. Van het laatste 30:30 tot en met 22:00. Ik neem je mee naar Boys to Men. Simpin' ain't easy. Ik ben MC DJ Raiden. Welkom weer zo bij A Night to Remember. Hier in de studio is het gezellig. Daniel is hier nog.

Woensdag is natuurlijk een feestje, maar zeker de woensdag heeft toch iets bijzonders. Vroeger zei men altijd de woensdag, ja, dat breekt zo lekker de week. Je zit precies natuurlijk op het punt waarop het weekend nog niet is begonnen. Hier in de studio, daar blijven we het gezellig houden en we maken er altijd een feestje van.

Basic Black hier zo bij Jam FM Night to Remember. Precies zo'n plaat die je laat horen waarom goede R&B en swingbeat nooit echt verdwijnt. Warme vocalen, goede groove en dat gevoel waardoor je even vergeet welke dag het is. En over dat goede gevoel gesproken, we blijven nog even in die positieve vibes natuurlijk. Want soms heb je niet veel nodig. Een beetje zon, een goed humeur en de juiste muziek op de juiste moment. Zelfs als de zon buiten even niet meewerkt, kunnen je speakers gewoon het werk overnemen. Chris Ballin met Sunshine. We blijven nog even in die lekkere, warme vibe.

zijn of dat de barbecue gewoon nog even nagloeit. Ik zou zeggen, daar waar je bent met je vrienden en vriendinnen en je kennissen, geniet nog even. Het is 10:15. We hebben nog een kwartiertje. Ik heb nog een paar lekkere nummers voor je. Maar dit is Chris Ballin, Sunshine. En anders, morgen weer een dag.

0: Ik hou die temperatuur nog even lekker vast, want sommige platen hebben gewoon dat vermogen om de sfeer een paar graden omhoog te brengen. Dat is wat er ook hier gebeurt in de studio. Nou, je hoort het al op de achtergrond. Zo gaat het ook bij jou of waar je bent.
1: Jam, Jam, Jam FM.
0: Ja, die had ik even nodig. Ik ben nog even aan het kijken. 8:08, wat gaat de tijd snel. Ik kijk nog even naar links en dan zie ik er 2 staan. Maar ja, dat maakt het hartstikke gezellig. René en Marina zijn hier ook en die brengen natuurlijk ook die warme sferen hier in de studio. Die ik naar jullie probeer over te dragen. Ik heb er eentje voor je klaar liggen en daar ga ik zo dadelijk over beginnen. Want niet alleen door de beat, maar ook het gevoel erachter. Een warme avond zoals vandaag. Goede muziek, goede mensen om je heen, goed gezelschap. En soms het juiste moment, die kleine momenten die een dag zeer, zeer zeker bijzonder maken. Ik zou zeggen, maak je klaar voor wat nog extra warmte hier vanuit de studio. Want ik heb er eentje voor je en dat is I Want Your Body. En het is een ex-hot jam. En deze is van Nicole Manini hier zo bij Jam FM. Ik heb nog een paar minuten voor je. Dan heb ik nog een paar platen om te draaien. En dat ga ik zeker met je doen. En ik kan je nu al één ding vertellen. Die laatste, die wordt zo lekker dat je zeker zin hebt om iets te gaan pakken. Wat het is, laat ik aan jou over. Misschien uit de koelkast. Of gewoon een lekkere andere versnaper. Maar laten we beginnen met I Want

0: als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen. Supplementen voor honden en katten.
8: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
9: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets

0: In de zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen. Supplementen voor honden en katten.
7: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
8: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
9: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Iran zegt zich niet langer aan een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten te houden. Volgens parlementsvoorzitter Ghalibaf kan Iran zich verdedigen tegen nieuwe Amerikaanse aanvallen. Hij zegt dat oorlog en onderhandelingen tegelijk mogelijk zijn. De spanningen tussen beide landen zijn opgelopen nadat Amerikaanse president Trump het akkoord als beëindigd beschouwde. Ook blijft er oneenigheid over het openstellen van de belangrijke straat van Hormuz. Frankrijk moet de komende jaren mogelijk 126 miljard euro besparen om de financiën op orde te krijgen. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van het Franse ministerie van Financiën. Zonder maatregelen loopt het begrotingstekort verder op en groeit ook de staatsschuld flink. Vooral hogere rentelasten en extra militaire uitgaven zorgen voor meer druk op de begroting. Volgens de onderzoekers moet Frankrijk vanaf volgend jaar al streng ingrijpen. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses aangeboden voor de nasleep van de Hercules-ramp precies 30 jaar geleden. Bij die ramp op vliegbasis Eindhoven met een Belgisch vliegtuig kwamen 34 van de 41 inzittenden om. Tijdens de herdenking sprak burgemeester Dijsselbloem zijn spijt uit over de onduidelijkheid na de ramp. En hij noemde ook het spreekverbod dat hulpverleners destijds kregen opgelegd. Namens Defensie bood ook de commandant van de lucht- en ruimtestrijdkrachten excuses aan. En een proef met abortussen tussen 22 en 24 weken zorgt voor politieke verdeeldheid. Het ministerie zegt dat de bestaande zorg toegankelijker wordt gemaakt en dat de wet niet verandert. Voorstanders vinden dat vrouwen niet voor deze zorg naar het buitenland moeten hoeven. Maar tegenstanders, waaronder CDA, SGP en PVV, spreken van een verruiming van de abortuspraktijk. De proef wordt uitgevoerd bij onder meer het Amsterdamse ziekenhuis OLVG en richt zich op een kleine groep vrouwen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden.

15 juli, 9:05. Terwijl de hele wereld voetbal zit te kijken. Engeland, Argentinië. Zijn wij in de studio. Andreas Helling en Johan Titsing hier bij jou bij Jam FM. Heel veel remixen vanavond. Het is een beetje freestyle. Dus veel oude muziek in een nieuw jasje. Waaronder ook deze van Lou Curtin. Don't give up your dream. Just hang on in there.

0: Een paar minuten onderweg, tweede helft. Ik zie dat het nog steeds 0-0 is. Ook wij kijken in de studio voetbal natuurlijk. En dat maakt draaien heel interessant. Dat worden hele interessante overgangen vandaag. Tijd voor nieuwe muziek.
1: We nemen je mee naar de catacomben van The Soul of Amsterdam. Iedere woensdagavond vanaf 10 uur. Met Andreas en Johan.

Het was een hele mooie nieuwe track van D-Swing tezamen met Danny Kane. Alleen halverwege stopt het nummer gewoon. Ach ja. Dan maar weer terug in remix mode. Een track waar we heel lang mee bezig geweest zijn. Is deze van de Ritchie Family. I'll do my best. Totally restyled, remixed.

Tijd voor nieuwe muziek. Het is een beetje rommelig in de studio vandaag. Maar dat mag. Engeland staat voor. En daar gaat het om. De wraak van de Three Lions op... Ja, onze niet-Argentijnse vrienden. Laten we daarop houden, hè? Wij hebben in Nederland natuurlijk wel een aardig appeltje te schillen met die gasten. Exact. Dus als Engeland die gasten naar huis kan sturen... dan is mijn avond helemaal gemaakt. We gaan een track draaien. En dat is van de zoon van Teddy Riley... En die heeft hij vernoemd naar een fles rosé. Rosé Riley met Teddy on vocoder. Dit is Pliksplinternieuw hier op Jam FM.

Rosé Riley. We gaan naar Engeland. Dat doen we met een dame genaamd Tyler Lewis. En Tyler is half Nederlands, half Sri Lankaans. Geweldige nieuwe track. Dit is Yesterday.

Sims. Too blind to see. We gaan Danny Kane en die swing nog een keer proberen. Kijken of hij het nu wel doet. Of dat hij gewoon weer stopt halverwege. De aanhouder wint.

0: toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. FM, online en DAB+. Jam FM Smooth and Funky. Het nieuws van 10:30.
3: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Iran zegt zich niet langer aan een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten te houden. Volgens parlementsvoorzitter Ghalibaf kan Iran zich verdedigen tegen nieuwe Amerikaanse aanvallen. Hij zegt dat oorlog en onderhandelingen tegelijk mogelijk zijn. Frankrijk moet de komende jaren mogelijk 126 miljard euro besparen om de financiën op orde te krijgen. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses aangeboden voor de nasleep van de Herculesramp precies 30 jaar geleden. En een proef met abortussen tussen 22 en 24 weken zorgt voor politieke verdeeldheid. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
4: Eerste editie Zomer Unlocked trekt 30 kinderen en gratis rondleiding over Zorgvliet. Mijn naam is Emilie van Steen. De eerste editie van Zomer Unlocked in Oude Kerk was een succes. Ongeveer 30 kinderen uit groep 5 tot en met 7 deden 3 dagen mee aan sportieve en creatieve activiteiten. Het programma speelde zich grotendeels af bij SV Oude Kerk. De kinderen volgden onder meer sport- en spelactiviteiten, een street dance workshop, maakten muziek op de computer en deden een speurtocht. De afsluiting was in het Amstelbad, waar de kinderen konden zwemmen en spelen. Van 10 tot en met 12 augustus volgt een tweede editie van Zomer Unlocked. Speciaal voor jongeren uit groep 8 en de eerste 2 klassen van het voortgezet onderwijs. En daarvoor zijn nog plaatsen beschikbaar. En op zondag 19 juli is er een gratis rondleiding over Gedenkpark Zorgvliet aan de Amsteldijk 273. Onder begeleiding van een gids wandelen deelnemers langs graven van bekende en onbekende Nederlanders en krijgen zij meer te horen over de geschiedenis, architectuur en natuur van het park. Ook de rijksmonumenten en moderne vormen van herdenken komen tijdens de rondleiding aan bod. De wandeling begint om 1 uur en duurt ongeveer 2 uur. Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden is noodzakelijk omdat het aantal plaatsen beperkt is. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 1/2 uur of lees je op onze website jamfm.nl.

Welkom bij de Soul of Amsterdam hier op Jam FM 104.9. Tijd voor nieuwe muziek. Forthcoming. Demovorm vooralsnog van de Sisters of Higher Ground. Dit is The Groove.

Uit de oude doos, Will Downing. En In My Dreams. En daarvoor Nicole Henry. En Everything Is Fine. Nou, dat is het niet, want Engeland staat achter met 2-1 tegen Argentinië. Daar gaat de droom van de

0: metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Europese Unie houdt het prijsplafond voor Russische olie voorlopig op $44 per vat. De lidstaten willen voorkomen dat Rusland meer inkomsten krijgt door de gestegen olieprijzen. Het huidige plafond blijft nog een week gelden, terwijl de EU-landen onderhandelen over nieuwe sancties. Het prijsplafond werd eind 2022 ingevoerd om de Russische inkomsten uit olie te beperken. Rusland probeert die maatregel deels te omzeilen met een zogenoemde schaduwvloot van honderden schepen. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt, terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense drone-aanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de vijfde wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. Iran zegt zich niet langer aan een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten te houden. Volgens parlementsvoorzitter Ghalibaf kan Iran zich verdedigen tegen nieuwe Amerikaanse aanvallen. Hij zegt dat oorlog en onderhandelingen tegelijk mogelijk zijn. De spanningen tussen beide landen zijn opgelopen nadat Amerikaanse president Trump het akkoord als beëindigd beschouwde. Ook blijft er oneenigheid over het openstellen van de belangrijke straat van Hormuz. En een proef met abortussen tussen 22 en 24 weken zorgt voor politieke verdeeldheid. Het ministerie zegt dat de bestaande zorg

toegankelijker wordt gemaakt en dat de wet niet verandert. Voorstanders vinden dat vrouwen niet voor deze zorg naar het buitenland moeten hoeven. Maar tegenstanders, waaronder CDA, SGP en PVV, spreken van een verruiming van de abortuspraktijk. De proef wordt uitgevoerd bij onder meer het Amsterdamse ziekenhuis OLVG en richt zich op een kleine groep vrouwen. Het weer vanavond en vannacht blijft te droog. Het kwik daalt 's nachts naar 17 tot 20 graden bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden.

2 minuten over 11. Welkom bij de Soul of Amsterdam. Je hebt geen reden meer om voetbal te kijken. Het is op een seconde of 10 na afgelopen, zie ik. En helaas, it's not coming home. Dan maar een remix. Als pleister op de open wond. En niet zomaar een remix. Melba Moore. Ze moest eraan geloven. 2026. Love in Touch remix.

0: Fish City, yeah, 85.
1: Tijd voor nieuwe muziek. Dit is Preston Knight. Met een geweldige remix. Crush on You. Dit is de Extended Nighttime Mix. En dit is 2026 muziek. Maar het klinkt...

Jordan Knight, onthoud de naam. We gaan een paar jaar terug in de tijd. Doen we een track die je heel weinig hoort op Jam FM. En ik van de week maar even afgestoft heb. Heerlijke plaat. Babar. En Dance a Little Bit Closer. Heel aanstekelijk. En vooral als de beat erin komt zo.

De vogeltjes fluiten. We blijven in Engeland. Jesse B. En Soul to Soul. Joy. In een geweldige 2026 remix. Dit is een briljante track. Met fluitende vogels, kwakende kikkers. Je kan het zo gek niet verzinnen. Maar dit is voor mij een kippenvelplaat.

Soul to Soul. 2026 remix van Joy. We gaan van Engeland naar de Verenigde Staten. Doen we met Donald Pittman en The Wings of Sunshine. En dit is een Braziliaanse remix, de Donatinho remix van I Believe in Magic.

Hij timmert al een aantal jaar aan de weg. Magic. Donald Pittman en the Wings of Sunshine. Do you believe in magic? Ik wel. Volgende plaat is de zoveelste remix van Luther Vandross.

Dat dachten de Engelsen ook vanavond. Helaas. I believe in miracles, de Pasadena's. Tijd voor nieuwe muziek. Gene Moore. And Calm Turn Back the Time.

En de volgende plaats is alweer klaar. En dat is een heerlijke uit de jaren 80. En dit is een 2026 remix van Yarborough and People's Guilty.

3 minuten voor 12. Dat betekent dat we er een einde aan gaan breiden. Dat doen we met Abraham Wilson. Namens Johan Titsing en mezelf, dankjewel voor het luisteren op deze rommelige woensdag. De halve finale. Engeland, Argentinië, wat een ramp. Tot volgende week. And keep it soulful.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is in een goede sfeer en rustig verlopen. Volgens het Rode Kruis waren er op het drukste moment zo'n 40 mensen. Alle wachtende asielzoekers konden afgelopen avond terecht in de opvang. En daardoor hoeft er niemand uit te wijken naar de nachtopvang in Pekela. Het Rode Kruis noemt de dagopvang wel een verbetering, maar pleit nog altijd voor een menswaardige structurele oplossing met veel meer asielopvangplekken in het land. Hevig noodweer zorgt voor overlast in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, waar de temperaturen de afgelopen dagen al enorm zijn opgelopen. Er vallen nu hagelstenen tot 5 centimeter groot en er zijn ook zware onweersbuien. In delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege het risico op hagel en windstoten tot 100 km per uur. Het noodweer leidde al tot een aantal overstromingen, her en der stroomuitval en afgelaste evenementen. En ondanks de buien blijft het met een graad of 27 zomers warm in de regio. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense drone-aanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de vijfde wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. En de finale van het WK voetbal gaat zondagavond tussen Spanje en Argentinië. De regerend wereldkampioen wist Engeland met 2-1 te verslaan. En dat betekent dat Harry Kane en Cornuiten zaterdagavond de troostfinale om de derde plaats gaan spelen tegen Frankrijk. De halve finale tussen Engeland en Argentinië kende een saaie eerste helft, maar na rust wisten de Engelsen te scoren en kwam de wedstrijd op gang. De Argentijnen speelden al 6 WK-finales, waarvan ze er 3 wisten te winnen. Het weer, het is overal droog bij 17 tot 20 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag zijn er wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden. Quiet storm.
2: Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm. The Quiet Storm.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is in een goede sfeer en rustig verlopen. Volgens het Rode Kruis waren er op het drukste moment zo'n 40 mensen. Alle wachtende asielzoekers konden afgelopen avond terecht in de opvang. En daardoor hoefde er niemand uit te wijken naar de nachtopvang in Pekela. Het Rode Kruis noemt de dagopvang wel een verbetering, maar pleit nog altijd voor een menswaardige structurele oplossing met veel meer asielopvangplekken in het land. Hevig noodweer zorgt voor overlast in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, waar de temperaturen de afgelopen dagen al enorm zijn opgelopen. Er vallen nu hagelstenen tot 5 centimeter groot en er zijn ook zware onweersbuien. In delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege het risico op hagel en windstoten tot 100 km per uur. Het noodweer leidde al tot een aantal overstromingen, her en der stroomuitval en afgelaste evenementen. En ondanks de buien blijft het met een graad of 27 zomers warm in de regio. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense drone-aanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de 5e wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. En de finale van het WK voetbal gaat zondagavond tussen Spanje en Argentinië. De regerend wereldkampioen wist Engeland met 2-1 te verslaan. En dat betekent dat Harry Kane en Cornuiten zaterdagavond de troostfinale om de derde plaats gaan spelen tegen Frankrijk. De halve finale tussen Engeland en Argentinië kende een saaie eerste helft, maar na rust wisten de Engelsen te scoren en kwam de wedstrijd op gang. De Argentijnen speelden al 6 WK-finales, waarvan ze er 3 wisten te winnen. Het weer, het is overal droog bij 17 tot 20 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag zijn er wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De eerste dag van de dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel is in een goede sfeer en rustig verlopen. Volgens het Rode Kruis waren er op het drukste moment zo'n 40 mensen. Alle wachtende asielzoekers konden afgelopen avond terecht in de opvang. En daardoor hoeft er niemand uit te wijken naar de nachtopvang in Pekela. Het Rode Kruis noemt de dagopvang wel een verbetering, maar pleit nog altijd voor een menswaardige structurele oplossing met veel meer asielopvangplekken in het land. Hevig noodweer zorgt voor overlast in Zuid-Frankrijk en Noord-Italië, waar de temperaturen de afgelopen dagen al enorm zijn opgelopen. Er vallen nu hagelstenen tot 5 centimeter groot en er zijn ook zware onweersbuien. In delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege het risico op hagel en windstoten tot 100 km per uur. Het noodweer leidde al tot een aantal overstromingen, her en der stroomuitval en afgelaste evenementen. En ondanks de buien blijft het met een graad of 27 zomers warm in de regio. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt terwijl hij pas een half jaar in functie was. Oekraïense media melden dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov noemt geen reden voor zijn vertrek en spreekt alleen van een eer om het land te hebben mogen dienen. Hij gold als de drijvende kracht achter de Oekraïense drone-aanpak in de oorlog met Rusland. Het is al de 5e wisseling in het kabinet van Oekraïne sinds de Russische invasie begon in februari 4 jaar geleden. En de finale van het WK voetbal gaat zondagavond tussen Spanje en Argentinië. De regerend wereldkampioen wist Engeland met 2-1 te verslaan. En dat betekent dat Harry Kane en Cornuiten zaterdagavond de troostfinale om de derde plaats gaan spelen tegen Frankrijk. De halve finale tussen Engeland en Argentinië kende een saaie eerste helft, maar na rust wisten de Engelsen te scoren en kwam de wedstrijd op gang. De Argentijnen speelden al 6 WK-finales, waarvan ze er 3 wisten te winnen. Het weer, het is overal droog bij 17 tot 20 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Overdag zijn er wolken in het noorden met kans op een bui en zon in het zuiden bij 22 tot 31 graden.